0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
4: Gouwe.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

0: Lars Melietzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rembaert Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwestad, je eigen omroep in de buurt.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
1: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
0: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
2: Hallo!

0: fabeltjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Mijn gast van vandaag is Willem Seijnen. Willem Seijnen is grachtenvader, is niet een oude Watenaar. En dat is dus mijn allereerste vraag. Willem, waar kom jij oorspronkelijk vandaan?
3: Ja, dat is een lastige vraag. Want ik ben schipperskind. Dus het is niet helemaal zeker waar je dan vandaan komt, omdat je alsmaar zwerft. Ik ben in ieder geval geboren in 1951. En ik op een soort grindgat, tegenwoordig een recreatieplas. Dat heet de Bieland. En dat ligt in de gemeente Herwen en Aart, aan de grens met Duitsland aan de Rijn.
2: Oké. Hoe kwam dat zo?
3: Dat kwam omdat mijn ouders toen in Rees lagen, toen mijn moeder zwangerschapsverschijnselen kreeg dat er iets zou gaan komen. En toen is het schip als de Wiedeweerga voor de grens naar Nederland gesleept om mij als Nederlander en ook waarschijnlijk met een Nederlandse vroedvrouw te laten geboren worden.
2: Dus toen was je een echte Nederlander?
3: Toen was ik een echte Nederlander.
2: Echte Nederlander.
3: Ja.
2: Maar je zegt het zo mooi, wij lagen daar en daar. Dus jouw vader was beurtschipper?
3: Ja.
2: Ja? Dan hebben jullie wel heel wat meegemaakt. Is hij dat altijd geweest in zijn leven?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ik kom uit de schippersfamilie. Dus zeker, ik ben... mijn vader en zijn vader, dus mijn opa, waren echt... Wij zaten in de schippersfamilie en alle zoons van mijn opa voeren.
2: Oh ja?
3: En de zussen die zijn er mooi afgesprongen en die zijn goed getrouwd aan de wal.
2: Ja, dat gebeurt vaker zo. Maar ik kan me voorstellen, hoe lang heeft jouw vader gevaren?
3: Ja, dat is een tragisch verhaal. Een jaar of, even kijken, 1951, 13 jaar denk ik. Want hij is overleden toen hij 38 was.
2: Oh, zo jong?
3: Dus ja, heel jong. Waarschijnlijk een hartstilstand of iets dergelijks. We weten het niet zeker. Maar toen was dus de vader afgelopen.
2: Oh.
3: En toen zijn we in Hasselt gaan wonen bij Zwolle. Daar wonen allebei mijn paren grootouders. En daar zijn we dus bij in huis gekomen. Want ja, het was een noodsituatie natuurlijk.
2: Ja, ja.
3: Dus dan is Hasselt.
2: Hasselt. En toen?
3: Ja, toen zijn we verder gegaan natuurlijk. We zitten inmiddels 12 jaar. Mijn vader had mij al in laten schrijven voor de MULO. Dat was toen eigenlijk al een vrij unieke situatie. Toen was het nog heel normaal dat de oudste boerenzoon naar de melkfabriek ging en de tweede de boerderij overnam, of net andersom. En op schip was dat al net zo. Je kwam aan boord, er werd een zetschip bijgekocht en je ging maar varen. Maar mijn vader had toen al wel in de gaten dat met schaalvergroting en weet ik wat je allemaal had toen in de jaren 60, dat je met 3 zoons en een schip van 180 ton nou niet echt veel uit kunt spoken.
2: Nee.
3: Dus toen ben ik naar de MULO gegaan, heb dat gedaan. En zo verder naar MTS, HTS en zo verder.
2: Ja.
3: Dus dat is eigenlijk mijn jonge leven geweest.
2: Je jonge leven, maar je zegt van de MULO naar de MTS, HTS. Welke afdeling?
3: Werktuigbouw.
2: Werktuigbouw.
3: Werktuigbouwkunde, ja.
2: Lijkt toch wel een beetje in de lijn van machines en al dat soort zaken.
3: Absoluut.
2: Ja?
3: Absoluut.
2: En had je daar ook een bepaald gevoel bij?
3: Ja, hoe bedoel je dat precies? Een bepaald
2: in die zin van natuurlijk als je beurtschipper bent, heb je te maken met dat schip
3: ja,
2: moet
3: ja,
2: onderhouden
3: ja.
2: worden. Dus je zal ongetwijfeld in je jeugd ook heel veel mee hebben moeten helpen met allerlei onderhoud en toestanden.
3: Nou, als jongetje van 8 tot 12 valt het wel mee natuurlijk.
2: Ja?
3: Het enige wat ik op de geelbuik, je hebt die kleren aan,
2: ja.
3: dat ik een schip van 30 meter wel kon varen door een kanaal als hij leeg was. Dat ging wel, maar onderhoud en dat soort zaken... Ja, met lossen natuurlijk, bijscheppen. In het ruim, met alle broertjes, alles wat de schep vast kon houden, werd geholpen. Want ja, tegenwoordig met die grote schepen hebben ze een klein opduwtje daar zo... en die laten ze alles aanschrapen. Maar dat hadden wij natuurlijk lang niet. We moesten dat gewoon met de hand doen.
2: Aha.
3: En met de zelflosser, wat vroeger daar, zeg maar, het zeiltuig was... Met zo'n zeilen, nou ja, je kent dat uit Friesland. Maar dat werd dan... de zeilen gingen eraf, toen kwam een zijschroef aan... En die installatie die je voor het zeilen kon gebruiken... werd dan gebruikt om het schip te lossen.
2: Aha.
3: Ja.
2: Ja, dus je hebt nog echt het ouderwetse handwerk meegemaakt.
3: Absoluut.
2: Want wat vervoerden jullie op?
3: Zand en grind. Vanuit de Maasplassen bij Maasbracht, Roermond, naar België. Dus als ik van Hasselt, België, naar Antwerpen rijd... dan rijd ik over mijn eigen speelgoed. Wat ik kwijtgeraakt ben.
2: Ik kan me er iets bij voorstellen.
3: Ja,
2: dat
3: ja.
2: lijkt me wel fantastisch. Maar het leven op zo'n schip is natuurlijk ook iets heel apart. Niet iedereen maakt dat mee. Ik heb me altijd afgevraagd. Ik kom dus zelf uit Friesland, dat weet je. Ja. En dan hadden wij tegenover het woonhuis waar we destijds woonden, hadden we dus een schipperschool.
3: Oh ja, Sneek?
2: Ja.
3: Ja, zie je?
2: Ja, precies. En die kinderen die kwamen dan zo'n beetje zondagavond en die gingen vrijdags ook weer terug naar huis. Want dan konden ze in het weekend nog even thuis zijn. Is dat bij jou ook gebeurd?
3: Nee.
2: Oké.
3: Ik heb ben in Maasbracht op het internaat geweest. Maar ik denk dat het in Friesland allemaal wat kleinschaliger was. Ik bedoel, misschien meer binnen de provincie. Ik kan me er niets bij voorstellen. Maar wij hadden aan boord alleen maar een fiets. Geen brommer, zeker geen auto. Dus als het schip niet in Maasbracht lag, of in de hele dichte buurt van Maasbracht, dan bleef je gewoon het weekend over op het internaat.
2: Oké.
3: Later zijn we naar Zwolle gegaan, naar het Prinses Margriet internaat. Ja, en dat was gewoon te ver weg van Limburg. Dus dan komen we één keer in de maand naar opa en oma. En verder voor de rest met Pasen, Pinksteren en de kerst gingen we naar boord toe. En ja, de grote vakantie natuurlijk.
2: Oké.
3: En verder voor de rest zat je op het internaat.
2: Oké.
3: Ja.
2: Is toch een heel apart leven.
3: Is een heel apart leven, ja.
2: Ja, ja. Want je bent niet bij je ouders thuis?
3: Absoluut niet. Nee. Maar ja, ja, het was toen gewoon.
2: Ja, dat denk ik.
3: Dat was dat toen gewoon. Je kon er eigenlijk niet zoveel van vinden, want ieder schipperskind moest dat. Kijk, tegenwoordig heb je die grote schepen, dan zitten ze 2 weken erop en 2 weken eraf. En verder hebben ze een huis staan ergens. En meestal, als de moeder de vrouw niet meehelpt, maar bemanning aan boord is, ja, is er gewoon. Er worden internaten gesloten omdat ze gewoon geen. Het is zoveel veranderd dat een internaat is geen noodzaak meer.
2: Nee.
3: Tenminste, niet voor iedereen.
2: Nee, nee. Wordt er veel, hoe noem je dat, online lesgegeven en dat soort zaken?
3: Nee, dat niet. Maar er is een waladres.
2: Oh.
3: Omdat de moeder. De vader die is dan 14 dagen, een schip van 2000 ton. Ja, die vaart dag en nacht 24/7. Maar dat is geen volhouden natuurlijk. Dus die bemanningen, er zijn vaak 2 bemanningen zitten erop. En de ene is 14 dagen op en dan is de andere 14 dagen af. En die zitten dan gewoon thuis.
2: Ja, ja.
3: En dat wisselt zo. Dus die kinderen die hebben een waladres bij moeder. En de vader is de helft van de tijd thuis.
2: Ja.
3: Zo werkt dat ongeveer.
2: Werkt dat.
3: Maar dat was in onze tijd niet zo. Dat was de moeder die trok. Die was gewoon meehelpen. Belde van de bemanning. En,
2: ja,
3: dat was eigenlijk heel normaal.
2: Nee, maar nou zeg jij, je vader is heel vroeg overleden. En toen stond je moeder natuurlijk alleen. Met een stal jonge kinderen.
3: Ja.
2: Dat en hoe ging dat?
3: De jongen was 6 maanden. En die heeft haar vader nooit gekend.
2: Mm-hmm.
3: Ja, hoe was dat? Op het randje na goed gegaan. En met het randje na goed gegaan, er ligt helemaal niets aan mijn moeder. Maar ze was bijvoorbeeld verplicht verzekerd. Vrijwillig verzekerd bij de ANOS. Dat was toen de tijd een zelfstandige verzekering. Er was geen AWW in de jaren 60. Kwam er wel vrij snel aan. Dus het was financieel gewoon heel zuinig aan. En dan zeg ik het erg netjes.
2: Mm-hmm.
3: Maar we hebben een enorme goede moeder gehad. Die ging gewoon als een tijger voor de kinderen. Dus we zijn er doorgekomen.
2: Ja, ja. Maar ja, het schip waar je vader op voor, wat is daarmee gebeurd?
3: Ja, die is verkocht. Je kon er niks meer mee.
2: Oké, dus dat was eigenlijk het einde verhaal van jullie?
3: Als schipperskinderen.
2: Als schipperskinderen.
3: Ja, ja,
2: ja, ja. Want toen kwam je natuurlijk vast aan de wal.
3: Ja.
2: Ja.
3: En ja, toen begon de Mulo-tijd. Dat was ook toevallig 12, dus ik was van de lagere school af. En die lagere school was natuurlijk ook iets aparts. Want als je alles op een rijtje zet, heb ik echt 2,5 jaar lager onderwijs gehad. En wat lichtplaatsonderwijs. Dus je kreeg een map met leermiddelen mee en een administratieboekje. En als je dan ergens lag voor verbouwing of je lag op vracht te wachten, dan ging je naar de lokale, als die er was, schipperschool. Met boekje en leermiddelen. En dan keek de meester van hoe ver ben je met je boekjes, met je rekenwerk, je taalwerk. En als je daar op een gegeven moment een bepaalde eindstreep mee gehaald had in die fase, kreeg je een test. En die werd in dat administratieboekje aangetekend. Met de normen erbij, de eindtermen. En als je bijvoorbeeld naar Rotterdam naar school gaat, kon ze zo zien waar zit die jongen, wat doet die jongen en waar zijn zijn spullen. En dan kon je gewoon weer verder.
2: Fantastisch.
3: Dus maar dat werkte ook maar nauwelijks. Want ja, als vader en moeder allebei varen, ga jij dan niet vrijwillig een hele morgen sommen zitten en maken in een roef. Dus dat liep op een gegeven moment. Als je 8 bent, dan ging dat niet meer.
2: Nee.
3: Dan heb je zoveel andere interesses als sommen. Ja, en dat waren ook geen leuke sommen. Dat waren de boekjes van Fundamenteel Rekenen van Wolters Noordhof. Ik weet niet of je ze kent.
2: Ja, ja.
3: Die waren zo saai als ik weet niet wat.
2: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Maar je moet het dan ook alleen doen. Dat lijkt me ook niet.
3: Nee, precies.
2: Ja, dus als je een beetje tegenwicht hebt van vriendjes en weet ik wat.
3: Ja.
2: Is het natuurlijk heel anders.
3: Ja.
2: Willem, we zijn alweer even door de tijd. Dus kondig jij het eerste muziekstuk even aan?
3: Ja, dat is een. Ik heb de kanon in D majeur van Johan Pachelbel uitgezocht. En waarom heb ik dat? We hebben nu net dat helemaal gehad hoe dat veranderd is met mijn vaders overlijden. Die kanon die begint met een bepaalde bas. Alleen maar bas, even een paar maten. Heel zwaar, heel langzaam. Hoe krijg ik dit ooit weer op gang? En dan gaat dat steeds verder, harder. Maar die bas die blijft bestaan. En zo wil ik ook eigenlijk mijn jeugd wel bespelen, bespreken, muziek vormgeven. Dat het langzaam weer op gang komen was. De muziek wordt wel steeds wilder, maar het blijft steeds een beetje dissonant. En het klinkt op het laatst wel vrolijk, maar die bas die blijft.

0: We zijn weer bij u terug voor Gast uit de Streek. En mijn gast is Willem Seijnen uit Oudewater. Hij is grachtenvader. En die heeft natuurlijk al heel veel passie met alles wat op het water zich beweegt. Maar we hebben het over de lagere school gehad en over waar hij vandaan kwam en zijn ouders. En nu gaan we het hebben over de middelbare school. En dat was de MULO. Want op een gegeven moment, na de Schipperschool en allerlei omzwervingen, ben je daar terechtgekomen. En wat was dat?
1: Ja, hoe was dat? Als ik zeg een redelijke omschakeling, dan is dat een understatement.
0: Oh ja? Vertel.
1: Nou, op die lagere school had ik natuurlijk wel heel veel leuke dingen geleerd. En dat was voor het schippersleven bijzonder nuttig. Dus op mijn 12e wist ik precies hoe een tweetakt- en een viertaktmotor werkte. En een plunjepomp en een centrifugaalpomp en koersen van Urk naar Amsterdam. Dat was allemaal wel snor. Maar ja, dan krijg je taal al die bijvoeglijke bepalingen van hoedanigheid. En weet ik wat voor ellende ik allemaal had moeten weten om op die MULO te kunnen komen. Dat een leraar zich wel eens even afvraagt, waar kom jij in vredesnaam vandaan dat jij dit allemaal niet weet?
0: Oké.
1: Okay. Dat is een beurlijke binnenkomen natuurlijk. Ja. Als je 12, 13 bent.
0: Wow. Dan begin je al met 0-1.
1: Ja, dat was werkelijk niet echt een makkelijke periode. Mm-hmm. Dat mag eerlijk gezegd worden. Ik ben er doorgekomen. Ik heb MULO A, dat heb ik dan gehaald. MULO B zou ik doen. En als je van MULO B gaat en je kreeg MULO A met allerlei correctiefactoren. En ik weet niet helemaal zeker of er toen al een beetje compassie was voor mijn situatie. Maar het zou ook best kunnen zijn, jongen, schop dat jongen van die MULO af en laat hem lekker naar de MTS gaan.
0: Oh ja.
1: Dan redt hij zich wel. Mm-hmm. Dat weet ik niet. Daar ben ik niet bij geweest. Maar ik ben op de MTS terechtgekomen. Toen ging ik werktuigbouwkunde studeren. Dat is geen hele bewuste keus geweest. Maar we kregen op een gegeven moment een blauw boekje, herinner ik me nog. Zoiets van 10 van 15 centimeter. En daar stonden allerlei beroepen in. Bij werktuigbouw stond machines bouwen, dingen ontwerpen, eventueel storing zoeken. Ik denk, dat lijkt me wel wat. Dat was ook de enige cruciale factor waarop het werktuigbouwkunde is geworden. Nou, dat is 2 jaar nog geweest. Ik heb nog de 2-jarige MTS. En toen ben ik doorgegaan naar de HTS. Ja, dat was even pezen, maar daar ben ik ook doorgekomen. En
0: je bedoelt pezen?
1: Ja,
0: moest natuurlijk
1: met wiskunde.
0: Aanpakken.
1: Met wiskunde, wiskunde was pittig. Dat was van MULO via MTS. Maar goed, het is gelukt. Dus,
0: En je hebt het binnen de gestelde termijnen afgemaakt?
1: Een halfjaartje vertraging.
0: Nou, dat valt mee.
1: Dat valt mee.
0: Ja, zeker.
1: Het ging in semesters werken, dus niet meer in half jaren. Maar in semesters, dus dan moest je een semester over doen. En dat is gebeurd.
0: Keurig.
1: Ja.
0: Keurig.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, toen ging ik dienst in. Ik moest in dienst. Ik ben dan een van de laatste dienstplichtige lichtingen. Ik kwam bij de infanterie. Ik was daar sergeant waarnemer. Ik moest vuur leiden van mortieren. Mijn overlevingskans was 12 minuten aan het front.
0: Dus zo. En waar was dat op gebaseerd?
1: De statistieken, denk ik.
0: Ik vind het wel...
1: Dan is gauw afgelopen.
0: Bijzondere aanname.
1: Ja, nee, dat werd gewoon gezegd.
0: Oké.
1: Okay. Want je zat helemaal voorheen aan het front met de artillerie en zo. Nee, niet met artillerie, met alle waarnemers, infanteristen.
0: Ja.
1: Zat je daar vooraan, dus ja... Dat is niet een goed plekje natuurlijk.
0: Nee.
1: Nou, dat hebben we dan ook gehad. Dat was echt de dienstplicht nog. Ja, toen werd het trouwen. Kreeg je een baan.
0: Ja, maar ik wil nog even terug naar die diensten. Ja, ik wil nog even terug naar die diensten. Want daar heb je natuurlijk heel veel meegemaakt. Want dan kom je dus in een hele groep andere mensen terecht. Want je hebt dus MULO en MTS, HTS. Huh? Nou, dat is al een heel mooi treintje. En dan dus de diensttijd erachteraan. Ik kan me voorstellen, want er ben je een jaar of... Want je had natuurlijk wel wat uitstel, denk ik.
1: Ik
0: voor de
1: heb
0: dienst.
1: Uitstel gehad, ja.
0: Ja.
1: En een broer die vrijgesteld is van dienst vanwege omstandigheden.
0: Ja. Omstandigheden, wat waren die omstandigheden?
1: Nou,
0: is dat te benoemen?
1: Laten we dat maar in het midden.
0: Oké, prima. Maar ik herken dat van mijn eigen familie. Want die hadden dus ook op een gegeven moment vervangende dienst. Dus
1: ja.
0: dat was in die tijd gebruikelijk.
1: Absoluut.
0: En er is ook niks mis mee. Maar ik vind het zo mooi als je dan... terechtkomt in zo'n totaal andere wereld, wat je zelf al zegt.
1: Ja.
0: Dat moet een mooie tijd geweest zijn.
1: Ja en nee. De dienst was op zich niet beroerd, dat kan ik niet zeggen. Maar je was toentertijd, denk ik, schat ik ongeveer 10% van de jongens die op moest komen.
0: Oh.
1: En die anderen, die keken je, als je dan snel naar huis wilde en je met je uniform gauw naar je meisje. dan keken ze allemaal, gut, wat heb je dan voor een uitslover? Terwijl ze zelf vrijgesteld waren omdat ze niet op hoefden te komen.
0: Kijk,
1: dat vrat wel hoor.
0: Nou, dat kan me voorstellen.
1: Dat vond ik, denk je, hou jij je mond maar eens dicht, want ik krijg niks en jij werkt al. En dan ook opmerkingen maken hoe ik nog snel naar huis wil. Dus dat was een beetje sociaal gezien een beetje wrang.
0: Toch wel.
1: Ja.
0: Maar met de jongens onderling, dat ging
1: dat
0: goed?
1: Ging pref, ja. Dat ging hartstikke goed. Ja, ja, daar heb je zelden... wij hadden ook, ja, dat gaat ook van peloton naar peloton, was dat verschillend natuurlijk. Maar toch, hoe je op een gegeven moment, als er werkelijk iets gebeuren moet, ook werkelijk één bent, heb ik altijd wel gewaardeerd, ja.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen, in die periode dat jij in dienst zat, had je natuurlijk nog alles te maken een beetje met de Koude Oorlog.
1: De Koude Oorlog, absoluut. Ja,
0: dus dan had je toch wel... De inzet is anders dan dat je dat nu zou zien.
1: De insteek van een oefening in Duitsland was dat wij gingen... hoe was het ook alweer? We gingen oprukken tot ongeveer Lüneburg.
0: Aha.
1: Dat was dan het, dat was om de zaken daar tegen te houden, als ik me goed herinner. Uh-huh. En dan gingen we vertragen terug. Dus in golven, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Om die

0: Het is wel heel erg zinvol geweest. Alleen, je bent nooit aan het front terecht gekomen. Want ik bedoel, je wordt nu niet meer opgeroepen.
1: Nee, nu niet meer. Nee, die tijd is voorbij. Ja. Dat komt tot je 40ste, geloof ik, zoiets.
0: Ik zou het niet weten. Dus ja, dat zou je mij kunnen vertellen.
1: Ja, onderofficieren wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar je bent ook nooit een reserve geweest of zo?
1: Nee.
0: Nee. Nee. Op een gegeven moment was de diensttijd afgelopen en dat was het.
1: Ja.
0: Ja.
1: Je moest alleen, dat was wel een significant klein dingetje. Je moest een verklaring ondertekenen dat je van de dienstplicht geen nadelige gevolgen had gekregen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: En ja, daar is volgens mij Defensie hartstikke goed in, hoor, om zichzelf vrijwaren.
0: Mm-hmm.
1: Deed je dat niet, want er waren er een paar die dachten, ja, ik heb rugklachten, dan kreeg je over een half jaar pas een keuring. Dus je werd wel gemotiveerd om nog eens goed na te denken. Zijn die rugklachten wel zo erg?
0: Maar stel dat je dus een bepaalde fysieke klacht zou indienen, zou dat ook niet gevolgen hebben voor de rest van je werkzame leven? Want je bent natuurlijk gekeurd.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ik wou zeggen. Dus niet iedereen vulde dat in.
1: Ja, nee, wacht even. Dat moest getekend worden. Anders kwam je er niet uit.
0: Toch? Oh, toch. Dus dat was al dusdanig streng.
1: Ja, ja? Er werd een verklaring getekend voordat hij afzwaaide.
0: Zo. Nou ja, en dan lever je je schoenen en alles in.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En dan ga je het burgerleven in.
1: Dan ga je het burgerleven
0: in. Ja. En toen moest je solliciteren.
1: Ja, dat viel toen ook niet mee.
0: Nee?
1: Dat waren de jaren 70, begin jaren 70, nou 75, 76. De huizenmarkt was verschrikkelijk overkookt. En het werk, iedereen wilde mensen met ervaring hebben. En dat had ik dus niet.
0: Nee.
1: Dus via ben ik ergens in een baantje gekomen dat je in ieder geval kon zeggen dat je werkte. Via mijn schoonvader en wat relaties. En via een oom van me ben ik dan terechtgekomen bij een verpakkingsindustrie die zich bezighoudt met het verpakken van langhoudbare levensmiddelen.
0: Oh ja, ja.
1: En ja, daar heb ik het 32,5 jaar volgehouden.
0: Dus. Kun je nagaan. Maar Willem, we zijn weer even door de tijd.
1: Alweer?
0: Dus wil jij het... Ja, het gaat sneller dan je denkt. Wil jij het tweede muziekstuk even aankondigen?
1: Ja, dat wil ik. Ik heb net gezegd dat ik dat verpakkingsbedrijf zat in Zweden. En dan ging ik met de auto naar Zweden als de cursussen gevolgd moesten worden. En dan had je na 6-7 uur Duitse autobaan, ging je bij Puttgarden de grens over, het water over. En dan vanaf Rødby in Denemarken, dan ging je door naar Zweden. En dan had ik een stukje Largo uit het gitaarconcert in D-majeur, alweer D-majeur overigens, van Antonio Vivaldi. En dat was zo rust met die zon die dan onderging. En dat je rustig op die autobaan in Denemarken dat muziekje op had. Als ik dat weer hoor, dan rij ik daar weer.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dan gaan we naar luisteren.
1: Goed zo.
0: Tot zo.

0: Voor Gast uit de Streek heb ik Willem Zijne als gast. En we hebben natuurlijk al een heel wat revue laten passeren. Hij is een schipperskind. Dat zult u in het eerste deel gehoord hebben. Het tweede deel hebben we het gehad over zijn bijzondere diensttijd en alles wat daar zich heeft afgespeeld. En inmiddels zijn we beland bij andere zaken. Want je was met een huis bezig en een baan.
1: Ja. Ja, we hebben net al even gezegd dat het een bijzonder overkokende huizenmarkt was. We wilden graag trouwen, maar als je in een huis was en je vroeg aan de makelaar van mag ik ook een bod doen? Dan zei hij van wil je eerst weten wat op dit moment de stand is.
0: Ja.
1: Maar ja, die was dan al ver boven ons vermogen. Dus, maar goed, we hebben in Zwolle wel een huisje kunnen vinden, onderhands. Dat is allemaal goed gekomen. We zijn getrouwd. We hebben 3 dochters gekregen. En na dat baantje waar ik het net over gehad had van Via Via, ben ik dus terechtgekomen bij dat verpakkingsbedrijf. En daar ben ik begonnen als field service engineer. En dat voor allerlei kleine machientjes die achter de vulmachine stonden. We hadden daar een soort projectmanagement, maar dat bestond toen allemaal niet. Je moest een tekening maken. En als die goedgekeurd werd, dan zet je het zo neer. Maar de tekening moest ik maken en ik moest ook de spullen neerzetten. Dus ik bedoel, het was een one-man show. Op dat kleine stukje dan.
0: Ja, ja.
1: En ja, ik heb het daar enorm naar de zin gehad. Het was een bedrijf toen nog in de pioniersfase. Dus ze lieten heel veel ruimte voor je, voor creatief te zijn. En als het even niet goed ging, ja, dan werd er morgen over gepraat hoe het vervolgens beter moest. Maar verder voor de rest was het niet lullen, maar poetsen. En,
0: precies, doorgaan.
1: Doorgaan. Ja. Dat was een mooie tijd. Maar ja, toen had ik dat een keer 17 of 20 jaar gedaan. Ik was toen zo ongeveer, denk ik, 45 tegen de 50. En toen kwam de vacature voor een trainer. Want die mensen die aan die aseptische vulmachines werken, die moeten wel weten waar ze mee bezig zijn. Anders dan werkt het, de vulmachine wel, maar de aseptiek niet.
0: Mm-hmm.
1: En dan wandelen de pakken automatisch het magazijn uit. Dus dat is een rotgezicht hoor, en het stinkt ook.
0: Echt?
1: Ja,
0: echt? Want dat zat er in die pakken?
1: Chocolademelk, melk, dus zuivelproducten en sappen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En als dat allemaal begint, dan is het niet best. Dus, en daar heb ik ook een hele mooie, dat heb ik toch 20 jaar gedaan. Daarna,
0: ja.
1: Trainer, nou, dan ga je echt met mensen om, zeg maar. Hè. Eerst ga je met machines om, maar dan ga je echt met mensen om. En ja, dat was een enorm boeiende tijd, dat moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, ja.
1: Ook weer, als het budget klopte en de klanten klaagden niet, dan had ik een leven als een luis op een zeerhoofd.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Maar ja, dat is de vrijheid die je dan ook
1: daar
0: hebt.
1: Heb je die vrijheid.
0: En ook die creativiteit die je erin kwijt komt.
1: Ja, ja.
0: En natuurlijk, het is een bedrijf wat niet in Nederland gevestigd was.
1: Zweden.
0: Ja. Dus dat is natuurlijk ook weer andere cultuur.
1: Ja, behoorlijk.
0: Ja. Dus ja, je had dus een afdeling in Nederland en een afdeling in Zweden, als ik het me goed.
1: Nee, wij hadden een Nederlands markt. Wij hadden toen nog een markt, hoe noem je dat? Een market company. Dus wij hadden een complete unit in Nederland eerst.
0: Ja.
1: Later in de Benelux. Nog weer later met Engeland erbij.
0: Mm-hmm.
1: Hoe nu de vlag erbij staat, dat weet ik helemaal niet meer. Maar ik geloof dat het Frankrijk nu is met België en Nederland.
0: Aha.
1: Maar nu is het meer. Toen was het echt een marktcompany. Dus alle disciplines zaten in die marktcompany.
0: Ja, ja.
1: Nu is er een soort. Ja, dus het is nog wel een marktcompany. Maar het is alleen maar voor de marketing, denk ik eigenlijk.
0: Ja, okay.
1: En de rest heb je field service pool. Je hebt een trainers pool. Je hebt een quality engineers pool. Je hebt allemaal pools. En ja, die roep je dan maar naar binnen toe.
0: Ja,
1: dat is een heel
0: ja.
1: andere manier van werken natuurlijk. Maar daar kan ik niet te veel over zeggen, want dat heeft maar een half jaar voor mij geduurd en toen was het klaar.
0: Klaar.
1: Maar
0: ja.
1: In die market company was je dus echt verantwoordelijk voor de trainingen in de markt.
0: Ja, ja.
1: Terwijl je nu veel meer, toen ik wegging, veel meer had van ja, je kunt wel naar Zweden, je kunt wel naar China. Als ze maar een trainer nodig hadden en je had niks te doen, dan kon je gaan.
0: Zo?
1: Ja, dat doe je maar zonder mij.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Maar ja, het is toch een manier van leven dan. In
1: ja.
0: die zin van, je moet je alles erop instellen, je gezin,
1: ja.
0: alles. Want ja, je hebt 3 dochters, nou, die ja. worden ook wat groter, die gaan ook van alles doen.
1: Ja.
0: En wat hebben ze gedaan?
1: Die drie dochters zijn allemaal, die hebben allemaal een dienende functie. De een zit in het onderwijs, een ander is consulent voor jongeren die mantelzorgers zijn.
0: Aha.
1: En de derde is operatiekamerassistent.
0: Oh, dat zijn alle drie mooie vakken.
1: Alle drie mooie vakken.
0: Alle drie mooie vakken, zeker.
1: Ja, ja.
0: En inderdaad, net wat je zegt, alle drie dienende.
1: Dienende, ja, precies.
0: Op zich is dat natuurlijk fantastisch als je ziet dat dat allemaal toch op een bepaalde manier terechtkomt.
1: En het is goed als we dan toch luisteren dat de laatste die ik genoemd heb de middelste is.
0: Ja. Maar ja, goed, hoe dan ook.
1: Ja.
0: Dat maakt in principe niet uit. Het gaat er gewoon om van, er is een omgeving.
1: Ja.
0: De kinderen groeien daarin op. Ze hebben dus niet veel meegekregen natuurlijk van het schippersbestaan. Wel uit de verhalen en alles wat jij daarover vertelt.
1: Maar helemaal niets, nee.
0: Nee. Dat is echt wat dat betreft compleet naar de achtergrond.
1: Behalve dan dat ik het nog wel eervol vond om een vaarbewijs voor de grachtenvaart te halen. Dat is dat ultieme restje wat er nog zat.
0: Ja, nee, maar ik kan me dat ook wel een beetje bij voorstellen. Dus het is natuurlijk net zo goed als dat je werktuigbouwkunde hebt gestudeerd. Kan ik me ook voorstellen dat dat ook heel erg duidelijk is geweest in het vak wat je daarna bent gaan uitoefenen. Want die affiniteit is er natuurlijk altijd.
1: Ja. Je bedoelt, de technische kant van je leven
0: van
1: is
0: verhaal.
1: Altijd aanwezig geweest.
0: Ja.
1: Dat wisselde trouwens toen ik trainer werd.
0: Ja?
1: Ja, kijk, toen was de techniek natuurlijk ook wel wezenlijk aanwezig. Maar het ging erom dat mensen ermee leerden omgaan.
0: Ja, maar als je de techniek zelf niet beheerst, kan jij het niet overbrengen.
1: Nee, dat is waar. Dat is een punt.
0: En dat is wat ik bedoel. Ja. Het is dus in principe altijd aanwezig gebleven.
1: Ja.
0: En die affiniteit blijft net zo lang als dat jij daar ook gevoel blijft houden.
1: Ja, absoluut.
0: Kijk, dat is het hem.
1: Ja.
0: Je zei al de grachtenvaart, maar daar hebben we het zo meteen even over. Dat is natuurlijk ook een boot.
1: Ja.
0: En die vaar je.
1: Ja.
0: Alleen is het een klein stukje op en neer. En dat is 1,5 kilometer en dan is het afgelopen.
1: Ja.
0: In die tussentijd gebeurt er natuurlijk heel veel.
1: Ja.
0: Dus
1: wacht even. Ja. Maar even kijken, nee, ik denk dat ik toch dit stukje zo wel zo'n beetje door ben. We zijn in Oudewater komen wonen in 1980, dat heb ik nog niet genoemd.
0: Kijk, hoe kwam jij in Oudewater terecht? Want dat vind ik het bijzondere.
1: Dat is een hele mooie. Dat bedrijf waar ik net genoemd heb, die hadden het hoofdkantoor in Nieuwegein.
0: Oh, fietsafstand.
1: Ja, en de goedkope kant, ja, dat moet ik wel relativeren, van de provincie Utrecht was eigenlijk deze kant toendertijd.
0: Mm-hmm.
1: Zeist en Leusden en weet ik wat allemaal. Dat was stukken duurder
0: dan
1: hier. En was ook buiten ons budget.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij zijn hier bij een makelaar geweest. En die had op een gegeven moment iets aardigs in de portefeuille. Een huis wat verkocht moest worden door de bank, bijna.
0: Oké. Okay.
1: Nou ja, daar hebben wij met die makelaar zijn we eruit gekomen. Dus toen zijn we in Oudewater terechtgekomen.
0: Kijk.
1: En daar zijn we ook blijven wonen eigenlijk.
0: Ja. Hoe lang woon je al in Oudewater?
1: Als je in 1980 is het in augustus 45
0: jaar. 45 jaar, ja. Mooie tijd.
1: Een hele mooie tijd.
0: Mooie tijd.
1: Ja.
0: En je gaat ook niet meer weg.
1: Ja, dat is een beetje een stoere uitdrukking. Dat weet je niet. Maar we zijn er niet van plan.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar we gaan er zo meteen weer even tussenuit. Dus ik heb het gevoel dat we het derde stukje even gaan aankondigen.
1: Ja, muziek, ja. Dat bedrijf wat ik net genoemd heb, die is in 1995 heeft hij een cd uitgebracht. The Power of Partnership.
0: Kijk.
1: En ik wil toch daar een klein stukje uit laten horen. Dat is wel aardig. En dat is een intermezzo uit de opera van Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni.

0: Zoals u begrijpt zijn we weer terug bij Willem zijn voor Gast uit de Streek. En we gaan eens even naar al het vrijwilligerswerk wat je doet en hebt gedaan. Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, dat kan ik, denk ik wel. In de kerk, de hervormde kerk in Oudewater, lid van de protestantse kerk in Nederland. Ben ik jarenlang ambtsdrager geweest. En ik heb zo'n beetje alles meegemaakt van zondagsschoolmeester tot de klassisch scriba van de provincie van de klassisch Utrecht. Dat is nu afgelopen. We hebben van de klassis hebben we de eerste kerkordelijke periode afgemaakt. En toen dachten we, nou is het goed genoeg. Nu moet er een andere komen. Dat is het. Mijn vrouw die heeft daarin ook een rol gespeeld. Ze heeft ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Jeugdwerk ook in de hervormde kerk. Maar daarnaast ook tafeltje dekje is ze heel lang mee bezig geweest. Ze is bij de Klaarovers geweest. En ook bij vervoer zonder zorgen heet dat tegenwoordig. Dat deden vroeger de vrijwillige hulpdienst. En door die twee dingen ben ik ook verder gegaan, want in de coronatijd mochten er geen mensen van twee huizen in één auto zitten, als er geen anderhalve meter tussen kon.
0: Oh, ja.
1: Dus toen ben ik, op haar verzoek ook, ook in dat tafeltje dekje werk te zitten.
0: Ja.
1: Ik ben inmiddels al gepensioneerd, dat moet ik er ook even bij zeggen. Daar is van lieverlee bijgekomen vervoer zonder zorgen.
0: Ja.
1: Dat is ook enorm dankbaar werk. Ik bedoel, mensen zijn met een mobiliteitsprobleem, die zijn hartstikke blij dat ze kunnen gebracht worden waar ze wezen moeten.
0: Mm-hmm.
1: Grachtenvaart is een paar keer genoemd. Daar komt ook die techniek weer een beetje omhoog kijken.
0: Precies. Ik had het ook niet voor niks aan.
1: Met die accu's allemaal en de toestanden die we daarmee hadden en hebben gehad. Dus we gaan weer. We zijn echt geschakeld. De techniek staat op een ver achtergrond. De kleinkinderen weten dat opa een Lego-trein heeft. Die interesseert hem dan bovenmate hoog. Maar verder voor de rest zal het ook niet zoveel meer schelen wat er de techniek brengt. Ik ben dus niet echt een techneut die een oude fiets uit elkaar haalt of zoiets. en zo breng ik dus mijn dagen door. Ik vind het wel mooi eigenlijk dat je heel veel functies hebt gevonden, gekregen, waarin je mag functioneren, om je naast een beetje te dienen, die er blij mee zijn. Ik bedoel, tafeltje dekje voor alles sneeuwt, dan is het ontroerend hoe die mensen reageren. Van ja, dacht al, zou die wel komen, zou die niet komen?
0: Ja, ja.
1: Mensen die naar het ziekenhuis moeten en dan gebracht moeten worden. Ik bedoel, de achterbanken die liggen constant plat, want dan moet vaak een rollator of een rolstoel mee.
0: Oh ja,
1: dus,
0: ja, maar het is toch ook heel dankbaar.
1: Dat is heel dankbaar.
0: Dat is dus ook wat je zegt, maar van de andere kant vind ik het ook fantastisch dat het er is.
1: Ik vind dat vind ik heel mooi van Oudewater.
0: Ja.
1: En dat hoor je ook links en rechts bevestigd worden. Er zijn mensen die spenderen geld aan iets. En dan zijn vervolgens weer vrijwilligers die dat weer draaiende houden.
0: Mm-hmm.
1: En dat matcht prachtig hier.
0: Ja, Oudewater is in dat opzicht best wel uniek.
1: Hartstikke.
0: Absoluut, absoluut. Maar je noemt het tafeltje dekje, je noemt de vervoer zonder zorgen. En de grachtenvaart, dat hebben we natuurlijk al een hele aantal keren genoemd.
1: Ja.
0: Want hoe lang doe je dat inmiddels al?
1: Ja, dat is makkelijk. Het tafeltje dekje vanaf 2020.
0: Mm-hmm.
1: En de grachtenvaart, die bestaat geloof ik 12 jaar dit jaar. Hè?
0: Ja, dat zal best wel eens kunnen,
1: Een half jaar.
0: Ja.
1: En het vervoer zonder zorgen, ja, dat is toen ik het kerkenwerk gestopt heb. Toen heb ik me daarin gestort. Dus dat is nu een jaar of twee, half drie.
0: En ik heb begrepen dat je op je 80ste mag je stoppen.
1: Ja. Ja, dat komt er al wel aardig aanzetten natuurlijk. Het is nog niet zo ver. Maar als je volgend jaar 75 hoopt te worden.
0: Ja, maar dan kan je nog een heel eind vooruit.
1: Ja, maar ik heb de ervaring dat ik niet het idee heb dat ik al 10 jaar met pensioen ben. Maar dat is wel zo.
0: Ja, dat is waar. En dan hebben wij in onze generatie nog een beetje het geluk dat we eerder konden stoppen dan de jeugd op dit moment.
1: Ja.
0: Dus 67. Dat is toch, die 2,5 jaar is best wel veel, hoor. Als je dat nog eens een keertje moet volmaken.
1: Ja. Op een gegeven moment ben je klaar met je werk, hè. Dat is mijn ervaring. Ik heb nooit met tegenzin gewerkt bij dat bedrijf. Nou, misschien een keer in die 32,5 jaar, een keer dat ik een paar maanden gehad heb, denk ik van, nou, wat doe ik nou? Maar dat is dan toch ook wel weer te overbruggen. Maar ja, je bent op een gegeven moment, we hadden geen tegenzin, maar ik was er klaar mee.
0: Ja, ja. Maar zat je toen te veel in een bepaalde systeem of regie?
1: Nee. Ik was altijd erg voor het zoeken van oplossingen van nieuwe dingen die weer op de machine waren. En waarom is dat zo? En hoe zit dat? Om dat kunnen te vertellen. En de laatste half jaar, 9 maanden, dacht ik, nou, als er niemand naar vraagt, dan zal het mij toch worst wezen waarom dat erop zit. En dan gaat het niet goed meer.
0: Nee, dan gaat het inderdaad niet goed meer. Maar dan heb je ook op een gegeven moment wel zoveel de revue zien passeren, ja, dat het op een gegeven moment inderdaad, net wat je zegt, klaar is.
1: Dan ben je klaar.
0: En dan ga je een soort nieuwe toekomst tegemoet. En toen je met pensioen ging, wat deed je toen? Je viel niet in een zwart gat, neem ik
1: nee,
0: aan.
1: Zeker niet. Nee. Nou ja, het kerkenwerk, hè, dat ging gewoon door.
0: Ja.
1: Dat was toch wel een redelijke baan, hoor, schrijver van de klas is.
0: Wat houdt dat precies in?
1: Dat je dus, de protestantse kerk heeft dus de gemeentes.
0: Mm-hmm.
1: Daarboven de gemeentes, in de provincie Utrecht, is dat de klassis Utrecht. Staat de klassis, dat als daar iets is in een gemeente, of er moet een objectieve, hoe noem je dat, een neutrale ingreep gedaan worden, dan komt hij uit de klassis.
0: Okay.
1: Op verschillende manieren, maar de klassis die reguliert daarin.
0: Ja.
1: En ja, dan komt natuurlijk paparazzen bij kijken en afspraken. En dat doet de schriba.
0: Okay. Dat is een mooie uitleg.
1: Ja.
0: Want ik heb het wel eens afgevraagd, maar dat betekent dus ook dat je altijd heel erg betrokken bent geweest.
1: Ja.
0: En nog steeds.
1: Ja. Nou, het wordt minder, maar je bent nog steeds betrokken bij de kerk natuurlijk. Dat, mm-hmm, dat is op zich wel.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind dat de kerk, het geloof geeft je wel een richting in je leven. Door je bijvoorbeeld dat omschakelen doet van al dat vrijwilligerswerk. Wordt onder andere gemotiveerd door je houding in je leven.
0: Ja.
1: En dat geeft weer, dat komt weer door het geloof.
0: Ja.
1: En dat, dat vind ik waardevol.
0: Maar het is bij jou altijd een leidende draad geweest.
1: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: Ja.
1: Dat zeg kun je
0: dat
1: wel
0: goed
1: zeggen.
0: Ja. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor jouw vrouw.
1: Ja, absoluut.
0: He, want jullie doen dat voor een groot deel ook samen.
1: Ja.
0: He, want als ik jullie zie rijden door de stad, dan is dat vaak samen.
1: Ja.
0: En dat is ook mooi om te zien. Want ik heb ook begrepen dat jouw vrouw is een aantal jaren geleden gedecoreerd.
1: Ja, dat klopt ook.
0: En weet je nog waarvoor ze die decoratie kreeg?
1: Nou, onder andere, ja, er is heel veel genoemd, want er zijn ontzaggelijk veel mensen aangeschreven van. Dus ze is in de Klaarovens, wat ik nu nog weet, dus in Klaarovens toestanden gezeten toen de kinderen op school zaten, jarenlang. Het tafeltje dekje, zonnebloem, jeugdwerk in de hervormde kerk. Moet ik even kijken, vergeet ik nou. Vervoer zonder zorgen coördineren.
0: Ja, uiteraard.
1: Even denken, heb ik ze nou zo'n beetje. Maar goed, al met al was het een hoeveelheid werk waar onze koning toch onder de indruk raakte en een lintje heeft gegeven.
0: Nou, je krijgt het ook niet zomaar. Dus dat is, ja, zonder meer is dat een blijk van waardering,
1: ja,
0: voor alles wat je doet.
1: Absoluut.
0: Maar dat geldt voor jou ook.
1: Ja.
0: En ik kan me ook voorstellen dat je, zeker nu in deze tijd, want je bent inmiddels toch, ja, je zegt ik word volgend jaar 75, dan heb je toch wel iets meegemaakt en ook iets overgedragen.
1: Mijn oudste kleinzoon, ik liep even met hem door Assen heen, want hij heeft opa en, dat zijn opa, maar ook zijn overgrootvader, in de Prins Willem-Alexander kazerne gezeten aan de Vaart Zuid-Zuid. En toen hij was, waren we aan het praten met z'n tweeën en van alles en nog wat. En opa en zus en opa en zo. En hoe kwam dat dan? Hij eindigde het gesprek van, opa, ik geloof dat u best een mooi leven hebt gehad.
0: Ik zeg altijd, ik heb nog een hele mooie toekomst voor me.
1: Ja, dat is relatief natuurlijk. Maar,
0: ja, maar dat kan wel relatief zijn. Maar het is wel de realiteit van heden ten dagen. Want als je 75 wordt, je gaat richting 80, dan ga je toch een beetje nadenken.
1: Ja, maar dat is zeker weten.
0: Dus daarom zeg ik ook van, het is nog mooi, je hebt nog een mooie toekomst voor je. Je kunt, ja, nog van alles doen. Je bent, zolang je goed bent van lijf en leden,
1: dan is er niks aan de hand.
0: Dan is er niks aan de hand.
1: Nee.
0: Nee, toch?
1: Nee.
0: En dat geldt voor jouw vrouw, idem dito.
1: Precies.
0: En dan kunnen de kinderen en de kleinkinderen daar nog een heel aantal jaren van genieten.
1: Ik hoop het.
0: Daar gaan we vanuit.
1: Goed zo.
0: Goed, dan gaan we het vierde stuk aankondigen.
1: Ja, nou, dat wilde ik dus ook doen. We hebben nu net ook wat inhoudelijk gehad over kerk en geloof en richting in het leven. Ik zou het willen voorstellen dat we De Heer is mijn herder laten spelen, zingen. Maar dan in het Engels vanuit de Westminster Abbey te Londen.
0: Geweldig. Willem Seijnen, grachtenvader en ook vrijwilliger in alle soorten en maten. We gaan het draaien en ik dank je wel voor dit interview.
1: Graag gedaan.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
1: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
0: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar... Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt een afgesloten linkerrijstrook op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
1: Die doet het natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
0: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
2: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
0: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de armste wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep is je vertraging 5 minuten. En dan nog een wegafsluiting, de N455 Benthuizen-Waddinxveen. Die is dicht tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad. Ja!

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Door een ongeluk met een vrachtauto is de N455 Benthuizen-Waddinxveen in beide richtingen dicht. Tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake. Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Daar was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rembaert Mans van de ANWB. Op dit moment veroorzaakt een te hoog voertuig vertraging bij de keteltunnel. 2 rijstroken zijn dicht op de A4 richting Rotterdam, tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein. Je doet er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een korte file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreid over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam 5 minuten vertraging. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Delfshaven 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Gouda gebeurt het. Op Goudenstad hoor je het.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Rijswijk Plaspoortpolder 10 minuten oponthoud. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Rotterdam Noord 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer in het noorden nog af en toe zon. In het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust. Wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk is de vertraging 5 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
1: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
0: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzo Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
2: Vorig jaar was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
0: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. Dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Ja, we zijn weer klaar voor dat gezang, hè? Gaan we.
1: Het is weer...
0: Zin.
1: Tijd voor Totaal
0: Normaal. Ja, helemaal. Maak je klaar voor Totaal Normaal. Het is te gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar Totaal Normaal.
1: Je gaat wel helemaal los weer vandaag, Masha.
0: Ja, ik heb een keer genoeg slapen, man.
1: Genoeg slapen?
0: Dat is ook wel een keer lekker. Ja, ik ben een keer vroeg naar bed gegaan. Nou ja, om 4 uur, maar... Ja, okay. Hey, je luistert naar Radio Totaal Normaal of Gouwstad. Je hoort Chris.
1: Ja, dat ben ik. Ik ben Chris. Ja. En tegenover mij zit Masha.
0: Ja, hallo.
1: Hallo.
0: Nou, het is eens in de 2 weken is er feest. Want dan kan je naar ons luisteren. Een nieuwe uitzending.
1: Precies. Naar een nieuwe uitzending, hè?
0: Een nieuwe uitzending.
1: Ja, precies.
0: Ja, tenzij het een herhaling is, dan denk je dat het nieuw is. Omdat we het nu zeggen, is dat het niet.
1: Dat is
0: maakt
1: waar.
0: Niet uit. Ja, het is in ieder geval vandaag een nieuwe uitzending.
1: Ja.
0: En we hebben zoals altijd een thema. En we hebben het altijd over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer.
1: Heel veel.
0: En dit keer hebben we het over...
1: Orgaandonatie, Masha.
0: Hey. Ja, het is echt onmisbaar wanneer je het nodig hebt. Helaas zijn de lijsten echt super lang. Terwijl meer dan 1000 mensen in Nederland wachten op een orgaan, overlijden er 150 tijdens het wachten. En op 1 juli 2020 is de donorwet gewijzigd, waardoor iedereen vanaf 18 jaar in het donorregister komt te staan. Automatisch als donor aangegeven wordt, tenzij anders aangegeven. En ja, dat is natuurlijk wel een flinke stap die ze hebben gemaakt. Hoeveel scheelt dat qua wachttijd? Wanneer kan je donor worden? Welke delen worden gebruikt? Wie is geschikt? Moet je ook echt dood zijn om donor te kunnen worden? En hoe wordt het bepaald of het gebruikt kan worden? Ja, dit en meer proberen we uit te zoeken.
1: Ja, er zijn heel veel vragen die gewoon in me opkomen. Echt van, er zijn zoveel dingen gewoon wat we eigenlijk nog helemaal niet weten daarover.
0: Nee, dat is elke keer weer.
1: Ik denk dat niemand eigenlijk... Ja, je staat er wel eens bij stil. Hè? Natuurlijk voor die keuze wat je net zei. Van, als je niks zegt, dan ben je automatisch orgaandonor.
0: Wat houdt in?
1: Maar ik denk niet dat je daar wekelijks mee bezig bent, zeg maar.
0: Dat zeker niet.
1: Nee.
0: Als je er überhaupt al een keer mee bezig bent. Je krijgt natuurlijk op je 18e een formulier dat je moet gaan zeggen. Ik wil het wel of niet.
1: Ja.
0: Maar ja, wat dat nou inhoudt. Er zitten nog best wel wat voordelen aan van hoe dat zit. Dus we proberen vandaag ook een beetje te...
1: En gaan we ook een beetje uitzoeken van waarom mensen niet... kiezen om niet donor te zijn. Gaan we daar ook aandacht aan besteden?
0: Tuurlijk gaan we daar ook aandacht aan besteden. Ja? Het is natuurlijk een vrije keuze om dat wel of niet te doen. En hoe beter afgewogen, hoe makkelijker het is om die beslissing te maken. Dus misschien kunnen we helpen. Daarom spreken we dus Geertine Zwijnenburg. Zij is van de Nederlandse Transplantatiestichting, de NTS. Heel groot bedrijf wat alles doet. Nou, bedrijfstichting, wat echt alles doet.
1: Ja.
0: En
1: ik ga Annemiek ten Berg interviewen. Ze heeft uiteindelijk toestemming gegeven om orgaandonatie bij haar overleden echtgenoot toe te passen.
0: Dus zij is degene die toestemming heeft gegeven. Dat is moeilijk.
1: Zij is degene... Ja, en nou ja, ik kom straks in het interview, anders ga ik alles al invullen.
0: Nee, niet niks verklappen. Of, hè,
1: ja, precies, dat bedoel ik. Maar goed, het lijkt me ook wel een hele lastige keuze, Masha.
0: Ja,
1: als je ervoor staat.
0: Dat lijkt me ook heel erg, inderdaad. Ja. En waarom diegene daar dan voor kiest om het aan iemand anders over te laten. Dat is ook wel interessant. Wat is daar die afweging in? En om in ieder geval even een soort introotje te maken in dit hele ingewikkelde verhaal.
1: Ja.
0: Beginnen we met een soort verhaaltje over orgaandonatie. Hoe gaat dat? Luister maar eventjes.
2: Orgaandonatie, hoe gaat dat? Alleen wanneer iemand in het ziekenhuis doodgaat, is orgaandonatie mogelijk. Bijvoorbeeld als mensen overlijden door een hersenbloeding of een verkeersongeluk. De patiënt ligt in het ziekenhuis en wordt beademd door een machine. De artsen doen er eerst alles aan om iemand beter te maken. Maar soms is een patiënt er zo slecht aan toe dat hij niet meer beter wordt. De patiënt gaat overlijden. Misschien kan de patiënt na zijn overlijden nog organen of weefsels doneren. De arts kijkt in het donorregister. Dat mag al enkele uren voor het vaststellen van de dood gebeuren. In het donorregister staat de keuze van de patiënt. De arts bespreekt de keuze met de familie en geeft uitleg over hoe het nu verder gaat. De familie krijgt begeleiding van een speciale verpleegkundige die alles weet over donatie. Inmiddels is bij de patiënt de dood vastgesteld. Het is tijd om afscheid te nemen. Dat kan voor en na de donoroperatie. Als iemand donor wil zijn, dan onderzoekt de arts of de organen nog goed zijn. Via een speciaal computerprogramma wordt gekeken bij wie een orgaan het beste past. Deze patiënten worden met spoed opgeroepen. De donoroperatie begint. Een team van artsen voert de operatie uit in het ziekenhuis. De operatie kan 3 tot 6 uur duren, of soms langer, als er ook een weefseldonatie plaatsvindt. De artsen zorgen er altijd voor dat het lichaam er netjes uitziet voor het opbaren. Na de donoroperatie komt het lichaam van de overledene terug bij de familie. De familie kiest zelf het moment van de begrafenis of crematie. Na ongeveer 6 weken hoort de familie, als ze dat wil, of de transplantaties zijn geslaagd. Meer weten? Kijk op onze website transplantatiestichting.nl.

0: Ja, Bright Eyes van ja, ik heb eigenlijk geen idee. Rondicht, geloof ik.
1: Nou, maar als jij...
0: Lekker binnenkomen. Nou,
1: ja, hey, precies.
0: Ik ga even inleiden, want ja, we hebben het dus vandaag over orgaantransplantatie en...
1: Donatie?
0: Ja, donatie en weefseldonatie. Ja, de Nederlandse Transplantatiestichting, ook wel naar NTS afgekort, werkt aan de verbetering van orgaan- en weefseldonatie en transplantatie. Dit is een opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En ze werken samen met ziekenhuizen en zijn verantwoordelijk voor veel van de aspecten van doneren. Het is echt een gigantische stichting. Denk aan een praktisch deel, maar ook aan het coördineren en informeren. Wat ze nou precies doen, want het is zo breed, kunnen ze ons vast wel vertellen. Ja, want aan de lijn hebben wij, als het goed is, Geertine Zwijnenburg van de Nederlandse Transplantatiestichting, ook wel NTS genoemd. Goedemiddag. Geertine Zwijnenburg, we horen even niks. Misschien zit het bij de tering. Ja, ik hoor wat. Ja, het gaat helemaal goed.
1: Ja, let er even niet op.
0: Hey, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
2: Graag gedaan. Bedankt dat jullie ons hebben uitgenodigd.
1: Ja.
0: Nou, het is ook erg interessant, moet ik zeggen. Dan duik je erin en dan weet je er toch minder over dan dat je in eerste instantie denkt van, oh no, dat zal wel dat en dat zijn. Nou, echt totaal niet dus. Dus om even te beginnen. Wie bent u?
2: Mijn naam is Geertine Zwijnenburg en ik werk bij de communicatieafdeling van de NTS. En bij ons op de afdeling geven we onder andere voorlichting over orgaandonatie.
0: Oké, en... wat doet u dan zelf binnen in de communicatieafdeling van de NTS?
2: Ik houd mij bezig met voorlichting voor medisch professionals. Dat zijn eigenlijk alle mensen in ziekenhuizen bijvoorbeeld die te maken kunnen hebben met orgaandonatie en transplantatie. En zorgen dat zij altijd op de hoogte zijn van de laatste updates of wijzigingen. En dat iedereen dezelfde werkwijze hanteert bijvoorbeeld.
0: Nou, dat is zeer nodig, denk ik. En hoe komt u aan die informatie om aan die mensen door te geven?
2: Nou, dat komt bijvoorbeeld bij onze beleidsafdeling vandaan. Daar zitten adviseurs die daarover nadenken van wijzigingen die bijvoorbeeld gedaan moeten worden. Dat is altijd op basis van onderzoek of data. Wij mogen dan de spil zijn die dat vertaalt naar de mensen die er daadwerkelijk mee aan het werk gaan.
0: Oké, dat is erg interessant. Ik wil ook nog wel even verder gaan later op wat jullie als stichting doen. Maar om even wat algemene informatie over orgaandonatie te hebben. Want het is, we weten eigenlijk minder erover dan we denken, denk ik. wie kan donor worden?
2: Wie kan donor worden? Nou, we hebben onderscheid tussen orgaandonoren en weefseldonoren. Organen, dat zijn alle levensreddende organen in feite, zoals het hart, de longen, et cetera. En de weefsels, dat zijn bijvoorbeeld de huid het oog, het hoornvlies van het oog gaat er dan om. Weefseldonor kan bijna iedereen worden die overlijdt. Orgaandonor, dat is een wat kleinere doelgroep. Dat zijn mensen die in het ziekenhuis overlijden op de intensive care. Bijvoorbeeld na een ernstige hersenbloeding of na een ongeluk. Dus alleen als je daar overlijdt, dan kan in feite het snel genoeg gaan om de organen goed te houden. Want die kunnen niet zo lang buiten het lichaam zijn nadat het lichaam is overleden.
0: Ja, want hoe lang kan het orgaan dan buiten het lichaam blijven? En wat wordt er met het orgaan gedaan zodra het eruit genomen wordt? Is dat dan direct of gaat het nog met een helikopter ergens heen? Of hoe moet dat zien?
2: Het orgaan dat uitgenomen is, het liefst doen we dat zo snel mogelijk. Dus nadat iemand overleden is, dan wordt er zo snel mogelijk de uitnameoperatie gedaan. En dan vroeger gingen alle organen gewoon op een bak met ijs. Zoals je het ook voor je ziet in films of series.
0: Ja.
2: Tegenwoordig is er een nieuwe methode die gebruikt wordt bij veel organen. Dat noemen we machineperfusie. Dat betekent dat het orgaan buiten het lichaam op een pomp wordt aangesloten en dan gespoeld wordt. Bij het hart gaat het hart dan ook weer kloppen. Dat is best een bijzonder gezicht. Het orgaan kan dan iets langer goed gehouden worden. Het kan zelfs ook verbeterd worden. Dus bijvoorbeeld de lever, die kan dan echt betere kwaliteit krijgen door die machineperfusie die ze toepassen.
0: Die kan je dan een soort spoelen of zo? Moet ik dat dan zo zien?
2: Ja, precies. Zo, het wordt gespoeld met ofwel met het bloed van die persoon zelf, de overleden donor zelf, ofwel met een andere speciale vloeistof. En vervolgens gaat het orgaan dan inderdaad toe naar de ontvanger die inmiddels gematcht is. En dat is dat gebeurt vaak met een auto gewoon. Binnen Nederland zal dat meestal zo zijn. We hebben speciale soort van ambulanceauto's die het vervoer daarvan doen. En als het wat verder weg is, dan zou het kunnen dat het met een vliegtuig of helikopter is. We werken in Nederland ook samen met Eurotransplant. Dat is een organisatie die voor 8 landen het toewijzen van de organen doet. Dus dat betekent dat dat gebeurt gewoon op een zo eerlijk mogelijke manier van wat is technisch gezien de beste match. Maar ook zijn er bijvoorbeeld mensen met een hele hoge urgentie die echt nu zo snel mogelijk een orgaan nodig hebben. Dan komen ze wat hoger op die wachtlijst. En soms kan het zijn dat dat bijvoorbeeld iemand in Duitsland is. En dan zal het orgaanvak wel met vliegtuig vervoerd worden. Omdat het toch haast geboden is.
1: Maar ik begrijp zeg maar dat er een Europese overkoepeling is. En die organen die worden dan binnen Europa dan verdeeld, om het even heel simpel te zeggen. Of wordt het alleen binnen Nederland?
2: De meeste organen worden binnen Nederland toegewezen. Maar we hebben dus met 8 landen, het zijn niet alle landen die daar meedoen, maar er zijn 8 landen in Europa die hier meedoen.
1: En welke landen?
2: Het lijstje uit mijn hoofd weet ik niet volledig, denk ik. Maar dat zijn in ieder geval bijvoorbeeld Duitsland, Spanje, Kroatië. Dat zijn een aantal landen. En dat is wel een... er zit een soort van eerlijke verdelingssleutel in. Dat we ook kijken van dat er niet van ons bijvoorbeeld heel veel organen naar een bepaald land toe gaan. Maar het is een soort van uitwisseling in feite. Dus die strepen we tegen elkaar weg, zodat we elkaar kunnen helpen. Want het is met name... is het zonde als een orgaan verloren gaat, als er niet een geschikte ontvanger is.
0: Oké, dus om een iets groter aanbod te hebben van de mensen die het nodig hebben, om te voorkomen eigenlijk dat het geweest wordt, heb je onderling heel goed contact om zo min mogelijk te wasten, zeg maar, op die manier.
2: Om die mensen met hoge urgentie een grotere kans te laten hebben dat er voor hen op tijd een orgaan is.
0: Ja, oké, dus dat is eigenlijk wel goed om dat dan op die manier dan te doen, lijkt me. Wanneer is dat dan ontstaan, zoiets?
2: Volgens mij is Eurotransplant ongeveer tegelijk ontstaan met onze oprichting. Wij bestonden vorig jaar 25 jaar. In 1997 is de wet op orgaandonatie ingegaan. En toen zijn wij ook opgericht. Ik vermoed dat Eurotransplant ook rond die tijd is opgericht.
0: Oké, u begint een klein beetje te haperen. Ik weet niet of u ergens heen aan het lopen bent of iets. Ik hoop dat het niet slechter wordt. Maar ik begrijp het verhaal. Ze tegelijk opgericht zo'n beetje Eurotransplant tegelijk met NTS in 1997. Wat voor wordt het meeste gebruikt? Wat is het meeste nodig als donatieorgaan?
2: De wachtlijst die het langst is, dat is de wachtlijst voor de nieren. Die is het hoogst. Bijzondere aan de nier is wel dat de nier ook bij leven gedoneerd kan worden. Dus ieder mens heeft 2 nieren en je kunt met 1 nier leven. En gelukkig gaat het dus zeg maar van zowel overleden donoren als van levende donoren. En die is het hoogste op dit moment de wachtlijst.
0: En waarom is zijn nieren dan zo... Waarom gaan die zo snel stuk?
2: Dat zou je denk ik aan een nierarts moeten vragen. Het is kennelijk een heel gevoelig orgaan.
0: Ik weet het ook niet. Ik vind het fascinerend.
2: Wachtlijst voor de nier is ruim 900. Dus er staan 900 mensen die het was op 1 januari, stonden 923 mensen op de wachtlijst voor een nieuwe nier. Dus dat is een behoorlijk aantal.
0: Jeetje, ja, dat in verhouding met hoeveel er op de wachtlijst staan. Want ik had al ergens gevonden dat het rond de 1000 mensen gemiddeld zijn. Kunt u dat bevestigen ook?
2: Op 1 januari 2023 stonden er ongeveer 1250 mensen op de wachtlijst.
0: Ah, op die manier. Dus een heel groot deel is dan inderdaad wel nieren. Dat is echt 900 van 1250.
2: Ja. Daar tegenover staat dat er ook veel nieren zijn gedoneerd. Vorig jaar bijvoorbeeld zijn er 516 nieren bij leven gedoneerd. Dus van een levende donor. En 492 nieren gedoneerd van postmortale donoren, van overleden donoren.
0: En is het dan ook zo dat die levende donoren, dat dan, dan kan je zeggen, ik geef mijn nier aan jou? Of is het in verband met dat het eerlijk moet zijn dat dat dan niet kan gebeuren? Want dat had ik ergens ook gelezen, dat jij niet een orgaan aan iemand kan geven specifiek.
2: Dat kan wel. Dus het gebeurt vaak dat het familieleden hebben meer kans om een geschikte donor te zijn van elkaar. Dus dat is juist een hele goede manier. Soms zijn het ook mensen die het als een altruïstische daad doen. Dus die zeggen, nou, ik wil gewoon wel nier weggeven, ik hoef er niks voor terug. Die doneren die nier anoniem en dan wordt er een geschikte ontvanger gezocht. En in Nederland hebben we ook het crossover programma. Dat is een programma waarbij, stel je voor dat ik aan mijn broer een nier wil doneren. Maar mijn nier is niet geschikt voor hem. En een andere familie die heeft dat ook. Maar wij kunnen wel misschien uitwisselen met elkaar. Dus mijn nier is misschien geschikt voor een andere ontvanger. Oh. En iemand anders nier weer...
0: Ruil je me vol.
2: Precies. Dat heet het crossover programma. Oh. En daarbij wordt het zo uitgeruild tegen elkaar.
0: Dat is wel fascinerend.
2: Die toch geholpen kunnen worden. Ja,
0: ja, want degene die misschien die nier niet wil missen, maar wel die match kan zijn. En dan misschien een andere nier ook prima dan kan hebben. Dan heb je wel een goede manier gevonden. Manier.
2: Ja. Ja. Vandaag Nierendag. Dus dat is...
0: Wanneer is het Nierendag?
2: Vandaag is
0: het. Oh, echt? Wat een toeval. Nou, misschien ook geen toeval. Maar... Nou, ik zie degene die het heeft uitgezocht. Die kijkt net zo verbaasd als ik hier. Dus het is echt puur toeval dan.
2: Ja.
0: Grappig. Ja, want levende nieren, mensen. Ja, wat zijn de nadelen om zo'n nier dan in te leveren als je levend bent?
2: Je houdt dan zelf één nier over. Je kunt heel goed leven met één nier. Maar het risico is natuurlijk wel iets groter. Dat als je zelf iets krijgt aan die nier, dan heb je er maar één. Dus dat is wel een iets groter risico.
0: Ja, het is een soort van, in principe gaat goed, maar je hebt wel een soort geen backup plan meer.
2: Ja.
0: Ja, op die manier. Ja. Het is natuurlijk ook niet iets wat je lichtelijk neemt als je zo'n keuze maakt natuurlijk.
2: Nee.
0: En want hoe lang zijn de wachtlijsten? Hoe lang sta je gemiddeld op een wachtlijst op dit moment?
2: Nou, de duur van de wachtlijst, dat varieert wel per orgaan. Volgens mij is het voor een nier 2 à 3 jaar, als ik het goed zeg. En dat is, de wachtlijst voor een hart is bijvoorbeeld 127 afgelopen 1 januari.
0: 127 wat?
1: Dagen?
2: 127 mensen stonden op de
0: wachtlijst. Oh, ja, ja.
2: Ja, ja. En de precieze duur, dat... dat kan dus ook verschillen. Ik denk dat al gauw 2 jaar is of zo. En dat is wel zwaar voor die mensen. Want je komt in feite pas op de wachtlijst als het echt de laatste optie is. Dus als ze denken, je gaat echt een nieuw orgaan nodig hebben. Want anders dan overleef je het niet. Dan kom je op de wachtlijst. Dus dat is,
0: Maar dat kan dus ook ergens wel geschoven worden, had ik dus begrepen vanuit het verhaal. Als het ernstig is, dan kan je hoger op de lijst komen te staan. Hoe wordt dat bepaald?
2: Ja, dat doen de artsen. Dus die kunnen dat natuurlijk bepalen van hoe... van bepaalde level krijgen of zo van urgentie. Ja.
0: En dat wordt dan wel een heel moeilijk verhaal. Want op het moment dat iemand het harder misschien nodig heeft om zo'n orgaan te krijgen, maar bijvoorbeeld heel veel ouder is, kijken jullie daar dan bijvoorbeeld ook naar de duur van het leven die je dan kan redden bijvoorbeeld? Is dat dan ook een factor? Of...
2: Ik weet om eerlijk te zijn niet of leeftijd invloed heeft op die manier. Dat zou ik je niet kunnen zeggen.
0: Oké. Ja, want dat lijkt me heel lastig om te bepalen wie er dan voorrang kan krijgen.
2: Ja, dan ga je natuurlijk in een heel ethisch dilemma.
0: Ja.
2: Wat is kwaliteit van leven waard? Of
0: juist,
2: inderdaad,
0: ja.
2: Is het het leven dat nog voor je ligt, heeft het goed, dan kun je ook gaan kijken naar rookt iemand of niet. Heb je meer recht op nieuwe longen als je nooit hebt gerookt? Ja. Of heb je meer recht op een orgaan als je kinderen hebt of belangrijk werk doet? Dus dat zijn natuurlijk, dan ga je heel moeilijke ethische onderwerpen in die.
0: Ja, maar er wordt dus wel geschoven. Dus er is een bepaald punt waar die ethische overwegingen wordt.
2: Om medische.
0: Medisch, ja. Is eigenlijk het enige wat je kan zeggen van, nou, dan medisch zeggen van oké, zoveel jaar kan je dan gered worden. En ja, interessant hoor. Waarom, want daar had ik nog een vraag over de IC. Want vanuit de IC, wat ik dus begrepen heb, iemand moet echt op de IC liggen om voor transplantatie gebruikt te kunnen worden.
2: Donatie, ja.
0: Waarom is het IC en waar het orgaan heen gaat gescheiden?
2: Nou, in principe is degene die de donor is, de organen moeten goed zijn. Dus dat is de reden dat die persoon op de intensive care moet overlijden. En vervolgens, nadat die persoon is overleden en nadat is gekeken of iemand of de organen geschikt zijn bijvoorbeeld, en nadat er een match is gemaakt, dan gaan de organen richting de ontvanger. En die wordt de ontvanger van het orgaan wordt geopereerd in het ziekenhuis of het transplantatiecentrum waar diegene onder behandeling is. Dus dat zijn eigenlijk twee losstaande stromen.
0: Ja, want ik hoorde juist dat bewust was gedaan om een soort belangenverstrengeling, het zo eerlijk mogelijk gebeurt.
2: Ja,
0: is dat de voornaamste reden? Of
2: organen gewoon binnen een ziekenhuis bijvoorbeeld toegedeeld. Dat een arts zei van, nou, hier hebben we nieren. Nou, ik heb nog wel een patiënt liggen die nieren nodig heeft, bij wijze van spreken. Het wordt nu, wordt dat dus door Eurotransplant worden die organen toegewezen aan een ontvanger. En dat gebeurt gewoon op feitelijke informatie. Dus dat meestal zal het transplantatiecentrum die de transplantatie doet, dus die de organen weer naar de ontvanger toe opereert, zeg maar. Dat zal meestal een ander ziekenhuis zijn als waar de donor ligt.
0: Ja, en ook gewoon statistisch gezien is de kans groter dat degene die hem gaat krijgen niet in dat exactzelfde ziekenhuis zit, zeg maar.
2: Nee, het zou kunnen natuurlijk. Maar het zijn echt, die mensen worden wel apart van elkaar gehouden. We vinden in Nederland anonimiteit belangrijk. Als het gaat om orgaandonatie, dat proberen we zo goed mogelijk niet herleidbaar te laten zijn. Zodat je ook niet kunt denken van, nou, die persoon mag ik helemaal niet. Of hoe gaat hij om met het orgaan van mijn overleden dierbare?
0: Ja, zijn gezicht staat me niet aan, dus daar gaat het niet heen.
2: Ja,
0: dat wil je voorkomen.
2: Ja, precies, dat staat echt los van elkaar. Ja, en ook om het feitelijk te houden en niet op basis van emoties.
0: Ja, dat lijkt me erg belangrijk. Zeker in zo'n emotioneel ding eigenlijk. Zeker als er familie en alles bij betrokken is. Ja. Dan moet je dat echt zo rationeel mogelijk eigenlijk zien te houden, denk ik. We gaan eventjes luisteren naar een nummer tussendoor. We gaan straks weer verder blijven aan de lijn. Dan wil ik nog wel veel meer horen.
2: Oké.

0: Ja, die reizen naar totaal normaal op Vrouwenstad.
1: Ja, we hebben het vandaag over orgaandonaties.
0: Ja, en we zitten in het tweede deel van het interview met de Nederlandse Transplantatiestichting, de NTS, met Geertine Zwijnenburg. Aan de lijn nog steeds. Hi, welkom terug.
2: Dankjewel.
0: Ja, we hadden het natuurlijk over donatie en we weten daar nu alweer iets meer over. Maar er zijn natuurlijk ook echt een hele hoop misvattingen waarom mensen ervoor kiezen om geen donor te worden. Het is natuurlijk heel belangrijk dat we donoren hebben. welke misvattingen heb jij gezien? Zijn er echt eigenlijk te veel aanwezig over donatie?
2: Het zijn denk ik niet alleen misvattingen waarom mensen ervoor kiezen om geen donor te zijn. Het zijn ook redenen als het een eng idee vinden dat je om donor te zijn. Hè, dat er in ze gesneden wordt nadat ze overleden zijn. Er zijn mensen die graag zelf zouden willen kiezen naar wie hun organen gaan na het overlijden. En dat kan niet. Dus dat is ook een reden dat mensen daarvoor kiezen. Wat misschien wel een misvatting is, is dat mensen denken dat de donatie gevolgen heeft voor hoe familie afscheid kan nemen. Dat heeft het in zekere zin

0: bedrijf zitten? Want net benoemde u dat bijvoorbeeld een niertransplantatie van een levende donor, dan kan je dus wel kiezen aan wie je dat geeft. Maar zodra je overlijdt, kan je dus niet kiezen aan wie je het geeft. Waar zit die lijn? Wanneer kan je het wel bepalen, wanneer kan je het niet bepalen? Want nu snap ik het niet helemaal meer hoe dat dan zit.
1: Ja, er is voor gekozen in de wet op orgaandonatie dat het neutraal wordt toegedeeld aan iemand. Dus via eurotransplant. En dat dan kun je inderdaad niet kiezen. Dus stel je voor dat jij toevallig een neef hebt die een nier nodig hebt en jij precies op zo'n moment overlijd je en ben je orgaandonor. Die kans is natuurlijk heel klein dat alles precies samenvalt. Maar dan wordt het gewoon op een neutrale manier verdeeld.
0: Ja, maar u zei wel net van, je mag wel kiezen aan wie het geeft als je levend een nier wilt doneren. Want gaat het dan niet via die eurotransplant?
1: Nee, het donatie bij leven, dat is eigenlijk een eigen traject. Als jij een nier nodig hebt, kun je in je eigen omgeving gaan kijken van, is er iemand die geschikt zou zijn en die dat zou willen doen?
0: Ja. Dus zodra het niet via eurotransplant gaat en dat gaat om levende donoren, dan kan je wel kiezen aan wie je doneert, eventueel.
1: Ja, en eigenlijk er zijn alleen de nier die kan bij leven gedoneerd worden. Daar heb je er twee van en kun je er één van missen. Van een hart kun je niet een stukje weggeven.
0: Een beetje
1: natuurlijk.
0: Lastig, ja.
1: Moeilijk. Maar een lever kan dat wel. Je hebt één lever, maar de lever die zonder orgaan, dat groeit kennelijk weer aan als je er een stuk van afhaalt. Dus je kunt een stuk lever doneren aan iemand. En dan bij beide, zowel de ontvanger als de donor, groeit dat weer aan.
0: Dat groeit aan.
1: Leven. Ja.
0: Oh jeetje, dat is fascinerend.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja, dus dat kun je ook doneren bij leven. Gebeurt niet, nog niet zoveel als bij de nieren. Is de wachtlijst ook iets korter voor.
0: Ja. Oké, want u had het net ook al over religie als reden om geen donor te zijn. Waarom hebben bepaalde religies moeite met doneren? Wat is dan hun afweging om het dan niet te doen? Of juist wel?
1: Wat je eigenlijk bij elke religie ziet terugkomen, dat is zowel bij het christendom als het boeddhisme of bij de islam, is dat er verschillende stromingen zijn. Er zijn vaak stromingen die zeggen het is heel mooi om iets voor een ander te kunnen doen. Dat komt eigenlijk in elke religie wel terug. Het willen helpen van iemand, van een medemens. En daartegenover staat dat er vaak ook stromingen zijn die zeggen het lichaam is heilig. Dat is niet aan mensen om voor te kiezen. Dus je moet gaan moet heel blijven en ook in zijn geheel de grond ingaan. Of wat je ook maar wil doen met het lichaam.
0: Oké. En vindt u die afweging begrijpelijk?
1: Dat is natuurlijk aan iemand zelf om een keuze te maken. Er zijn heel veel mensen die voor ja kiezen of juist voor nee kiezen. En ik denk dat elke keuze goed is als je er maar echt een weloverwogen keuze in maakt. En als dat past bij wie jij bent of hoe jij gelooft, dan denk ik dat heel goed is. Het is wel, denk ik, altijd goed om er echt zelf over na te denken. Niet af te gaan op wat je hoort van anderen, bijvoorbeeld die in hetzelfde geloof hebben. Maar dat je dan echt zelf op onderzoek uitgaat van hoe sta ik daar dan in.
0: Ja, dus als je zolang je maar een weloverwogen beslissing maakt, zegt u van dan is het prima.
1: Ja.
0: Oké. Heel ver. Wat ik me ook afvroeg, stel je leeft heel ongezond of je bent heel oud of je bent niet helemaal gezond. Is het dan voor jullie nog steeds interessant om dat je dan als donor opgeeft? Wordt dat dan ook gewoon gebruikt?
1: Eigenlijk kunnen meer mensen donor zijn dan je denkt. Een hart van iemand die 80 is zal misschien niet meer gebruikt worden, maar bijvoorbeeld nieren van iemand die 80 zijn kunnen best nog wel eens geschikt zijn. Dus leeftijd speelt in zekere zin een rol, maar het is niet altijd iets dat uitsluit. Ongezond leven, iemand die echt ziek is, bijvoorbeeld mensen met kanker, kunnen geen donor zijn. Dat is een te groot risico om dat mee te geven aan de ontvanger. Maar stel je voor dat jij ontzettend slechte longen hebt en als jij geen nieuwe longen krijgt over 3 maanden overlijdt, dan zijn nieuwe longen die van een roker zijn geweest altijd beter dan overlijden. Dus het zou kunnen dat die nog wel geschikt zijn. Er wordt altijd goed onderzoek gedaan of een orgaan echt geschikt is.

0: Dus artsen onderzoeken dat altijd. En ook bloedonderzoek wordt gedaan of er geen overdraagbare ziektes zijn of wat dan ook.
1: Ja, want hoe bepaal je dat? Want dat orgaan wordt op een gegeven moment aan dat apparaat gelegd of wat dan ook. Hoe bepaal je of een orgaan wel of niet geschikt is?
0: Ja, dit is echt iets dat de artsen doen. Dus ik denk dat ook voor elk orgaan weer anders is. Het zal te maken hebben met of het nog mooi intact is. Of waarschijnlijk zal een arts zeggen van de lever moet een goede kleur hebben of dat soort dingen. Maar die medische details, daar ben ik niet helemaal ingevoerd. Dus dat zou je aan iemand anders moeten vragen.
1: Zal ik hem anders stellen? Welke partijen worden bij een transplantatie allemaal ingeschakeld? Er is al Eurotransplant. Ja. Je hebt ook een donatiecoördinator of zoiets. En je hebt heel veel mensen.
0: En wat doet hij?
1: Leg uit, want wat komt er allemaal bij kijken in vredesnaam? Als zoiets komt. Stel, nou, iemand ligt op de IC met in dodelijke toestand, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan?
0: Je hebt al de arts in het ziekenhuis die op de intensive care. Dus dat is de behandelend arts van de donor. Dat is de persoon die wanneer ze zien aankomen dat iemand gaat overlijden, die signaleert van hey, deze persoon zou wel eens donor kunnen zijn. Dan wordt er wordt er gebeld naar het orgaancentrum. Dat zit bij ons. Daar wordt het donorregister gecheckt. Of iemand wat de registratie is van iemand. Als dat een nee is, dan volgt er uiteraard, dan houdt het daarop. Als het een ja of geen bezwaar is, of als er staat geregistreerd dat iemand anders die keuze mag maken, dan gaat de arts, die intensive care arts, die gaat het gesprek aan met de familie. Als daar geen zwaarwegende bezwaren uit zijn, dan wordt het proces vervolgd. Dan komt de orgaandonatiecoördinator om de hoek kijken. Dat is iemand die heeft als rol om eigenlijk het hele donatieproces te begeleiden en te coördineren. Dus die ligt de familie toe wat er gaat gebeuren. Die kan vragen beantwoorden, maar die heeft ook een coördinerende rol. Dan zijn er vervolgens, hebben we bijvoorbeeld ook nog de vervoerders van de organen, dat soort praktische dingen.
1: Die heb je ook nodig.
0: We hebben een artsenteam dat de uitnameoperaties doet. Dus nadat iemand is overleden en dan wordt hij naar de operatiekamer gebracht. En dan worden de organen met een operatie uitgenomen. En vervolgens heb je weer de artsen in het transplantatiecentrum die het orgaan weer in de ontvanger transplanteren. Dus er komt van alles bij kijken. Ja.
1: Nou, dat is al door een hele hoop handen heen gegaan, zo'n orgaan, voordat dat dan eenmaal geplaatst kan worden.
0: Ja.
1: Want we benoemden net van, het wordt dan uitgelegd aan de familie wat er gaat gebeuren en dat soort dingen. En of er niet hele erge bezwaren zijn. Wat wordt er gedaan op het moment dat iemand zegt, ja, ik ben donor, maar de familie die zegt, nou, dat gaan we niet doen?
0: Nou, in principe... In principe is de registratie leidend.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk ook mensenwerk. Mensen hebben net te horen gekregen dat ze een geliefde gaan verliezen. Een partner of een ouder of misschien zelfs een kind. Dus daar wordt natuurlijk wel altijd gekeken naar. Gaat het niet, als deze persoon donor is, gaat het niet de familie schaden bijvoorbeeld? We willen niet mensen traumatiseren door dat ze het gevoel hebben dat het gedwongen wordt. Dus daar wordt wel naar gekeken. Als ze zeggen, we hebben recent ook een overlijden meegemaakt, we kunnen dit er echt niet bovenop hebben. Als voorbeeld, dan kan dat een reden zijn.
1: Maar ik neem aan dat dan eerst wordt besproken waarom die bezwaren dan zijn. En dat daar dan gekeken wordt van, is dat dan iets waar jullie daarin wel of niet dan iets veranderen? Want dat is natuurlijk weer zo'n heel ethisch verhaal als iemand zegt, ja, dit wil ik. En de familie zegt nee. En wanneer laat je dan bepalen of je dat wel of niet doet? Dit is echt...
0: Ja, en dit gebeurt in dat gesprek tussen de arts en de familie. Dus dat is echt een gesprek waarin het daarover gaat.
1: Ja, en wat vindt u van de huidige regelgeving over het doneren? Is dat, bent u het daarmee eens?
0: Je bedoelt op de nieuwe donorwet, denk ik?
1: Onder andere, ja. Ik weet niet wat er nog meer allemaal speelt daarin. Maar...
0: Sinds in 2020 is besloten dat het opt-out systeem dat ingevoerd zou worden in Nederland. Dus voorheen, als je niks registreerde, was je geen donor. En nu sinds een aantal jaar is het systeem omgedraaid. Dus als je niks registreert, sta je met geen bezwaar in het register. Dat betekent in principe toestemming voor orgaandonatie. Ik denk dat iets goeds is waarbij die vraag er niet zo direct hoeft te liggen. Het haalt een last weg bij familie over moeten we voor een ja of een nee gaan. Want het is in principe een ja. Wat wij wel heel belangrijk vinden, is dat mensen alsnog er wel bewust over nadenken. Van, ja. We hebben het er wel over met familie of als je denkt ik wil sowieso wel donor zijn. He, als je een ja in het register zet, is het nog wel net even een tikkie duidelijker wat je wens is.
1: Ja, want als je dus niet ja zegt, dan sta je als ja erin. Maar als je echt ja zegt, dan sta je er anders in. Of...
0: Je kunt dan niet de discussie krijgen van heeft die persoon dat bewust geregistreerd of heeft hij gewoon niks doorgegeven.
2: Je vertelde net ook, zeg maar, in het begin van het interview, dat het zo snel mogelijk uit het lichaam gehaald moet worden, de organen. Als je heel snel moet handelen van, ja, moeten we de familie bellen van, gaan we dat wel doen of gaan we dat niet doen? Hoe gaat dat dan?
0: Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja.
0: Nou, het is vaak... zal familie al in het ziekenhuis zijn. Want iemand is dermate ziek dat het duidelijk is dat die persoon gaat overlijden. Dus dan is die persoon... De familie is waarschijnlijk al in het ziekenhuis. En dan wordt een gesprek gevoerd van hij gaat overlijden. Die persoon zal bijna altijd aan de beademing liggen. Dus die is nog niet overleden. Mm-hmm. Maar het is duidelijk dat die persoon niet beter kan worden. En in Nederland hebben we afgesproken met elkaar dat als het uitzichtloos is, dan wordt een behandeling gestopt. Of iemand orgaandonor is of niet, we gaan niet zinloos behandelen. Dus die persoon gaat sowieso overlijden en is nog wel aan de beademing. Dus dan kun je ook
1: het uitstellen.
0: Kun je de beademing ook stoppen op het moment dat het... Dat gesprek is gevoerd, et cetera.
2: Maar er zullen ook wel echt ook... waarschijnlijk ook heftige discussies worden gevoerd... als de familie niet met elkaar eens is.
0: Ja, het is natuurlijk lastig... als je binnen familie andere meningen daarover hebt. Ja, zeker. Ja, en dat is ook weer een reden dat wij zeggen... van praat er nou over met elkaar. Dan weet je het van iemand. Ik weet niet of jullie dat gesprek wel eens hebben gevoerd... zelf met, nou, misschien wel als collega's... of met familie... Ik heb dit pas gedaan sinds ik hier werk. Heb ik bijvoorbeeld zelf pas aan mijn ouders gevraagd van wat hebben jullie eigenlijk geregistreerd? En dat is eigenlijk wel heel belangrijk, want het haalt wel die discussievraag weg. Inderdaad.
1: Ja, en misschien als je bepaalde redenen hebt om het niet te doen, dan kan je door erover te praten ook elkaar zeggen van ja, maar is dat dan voor jou echt dan de reden? Want het is zo en zo en zo, terwijl je dat denkt dat het zo is.
0: Het helpt ook een mening te vormen, absoluut. Ja. Zeker. Ja. Ja.
1: En
0: je hoeft niet alles te doneren. Je kunt ook zeggen van nou, ik vind het hart wil ik niet doneren. Ja. Of je kunt ook in het donorregister aangeven wat je wel of niet wilt doneren.
1: Ja, want er zijn natuurlijk ook, inderdaad, wat u benoemde net ook van het opbaren van het lichaam, kan dan een reden zijn waarom mensen dan niet durven te doneren. En u zegt of je kan al aangeven wat wel, wat niet. En daarnaast, wat ik had begrepen is bij een donatie, is eigenlijk alles, behalve de borst, gezicht, armen, daar wordt eigenlijk niet zoveel mee gedaan, zodat het altijd goed opgebaard kan worden. Het wordt mooi dichtgemaakt, dat soort dingen.
0: Ja, er wordt er altijd voor gezorgd dat het... Dat het inderdaad zo mooi mogelijk blijft.
1: Wat voor nazorg leveren jullie als stichting? Want jullie doen natuurlijk het informeren en het coördineren en heel erg veel. Maar wat doen jullie aan nazorg? Hebben jullie daar ook iets voor? Voor een nabestaande? Of,
0: de orgaandonatiecoördinator, dat is de persoon die het contact heeft met de familie rondom de donatie. Die heeft een aantal weken na de donatie ook nog een gesprek. En dan kunnen ze ook een terugkoppeling geven over of de organen succesvol zijn gedoneerd. En mensen kunnen altijd met vragen terecht bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is wel heel fijn misschien ook in dat soort zware tijden. Even kijken, want als stichting, we hebben het natuurlijk over heel veel gehad, maar wat doen jullie precies als stichting? Zijn er nog wat vlakken gemist vanuit hier?
0: Wat wij doen? Nou, iets wat wij zijn dus die regisseur van de keten. Dat is een belangrijke taak. Maar voor ons is voorlichting ook heel belangrijk. Dus ervoor zorgen dat er informatie is voor al het publiek, zodat mensen een bewuste keuze kunnen maken. Dus op social media of op onze website transplantatiestichting.nl, daar delen wij veel informatie, zodat mensen dat weten. Wij zorgen ook voor scholing voor medisch professionals bijvoorbeeld. Zodat zij altijd op de hoogte zijn van de, nou ja, bijvoorbeeld rondom de nieuwe donorwet. Of hoe voer je zo'n donatiegesprek?
1: Jullie doen zoveel, joh. Eigenlijk doen jullie basically alles behalve wat de chirurgen doen.
0: Ik wil de ziekenhuizen niet tekort doen, want daar gebeuren natuurlijk al dat soort dingen. Ja. Maar wij zijn een soort van, een speel in het midden die de partijen aan elkaar verbindt.
2: Ja. Dus zeg maar, als je ook, gewoon even een hele, hele andere vraag hoor, maar het is wel een vraag die ik heel graag wil weten, is zeg maar, als je je geregistreerd hebt bijvoorbeeld, hè, dat zit u dan in de computer van ja of nee is?
0: Dus je doet je registratie in het donorregister. Ja. En op het moment dat een arts belt naar het orgaancentrum, dan kunnen ze daar kijken wat de registratie is.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Overigens kun je het altijd aanpassen, hè, een registratie. Zoals je na een paar jaar denkt, ik wil toch aanpassen, ik wil bepaalde organen uitsluiten of juist iets toevoegen, dan kan het altijd nog.
1: Ja. Dat is wel goed om te weten natuurlijk, want je kan je altijd bedenken in het leven. Het blijft natuurlijk een soort van je eigen lichaam, dus dat je daar een vrije keuze in kan maken is natuurlijk enorm belangrijk. Maar een goed geïnformeerde keuze, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En mede dankzij jullie is niet alleen de informatievoorziening daar, maar ook de connectie tussen de alle pionnetjes die nodig zijn om zoiets voor elkaar te krijgen. Daar hebben we jullie eigenlijk gewoon voor nodig. Punt. Jullie doen natuurlijk heel veel en niet alles, dat zei je ook al. Maar heel veel en verbindend. Als laatste, is er nog iets wat u nog wil toevoegen, wil zeggen tegen de luisteraar?
0: Wat ik nog wel wil benoemen is dat alles wat wij doen aan werk of aan innovaties die er gaande zijn, niks ervan kan gebeuren zonder die donoren en hun nabestaanden. Zij hebben ooit een keuze gemaakt om te willen doneren of hebben er als familie omheen gestaan. En dat is helemaal geen makkelijke keuze en dat is een heel groot geschenk voor die ontvangers. Dus daar wil ik mijn waardering voor uitspreken.
1: Mooi, heel mooi. In ieder geval, ik wil dan heel erg bedanken voor de toelichting. U kunt meer vinden over de Nederlandse Transplantatiestichting op transplantatiestichting.nl. En ga vooral door met wat u aan het doen bent.
0: Ja, bedankt dat jullie aandacht aan hebben besteed. Heel mooi.
1: Bedankt dat u het bent komen toelichten. Want het is erg interessant.
2: Ja, want we benoemen net eigenlijk voor de bij de intro van je staat er niet zo bij stil. Niet echt een onderwerp dat je
1: waar je dagelijks mee bezig bent.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja, klopt. Ja. Toch kan het iedereen kan ermee te maken krijgen.
1: Zeker. Ja, en op een dag wil je misschien zelf ook een donor iets. Dus dan is het fijn als er donoren zijn. Ik wil in ieder geval heel erg bedanken voor de tijd.
0: Ja, graag gedaan.
1: En veel hele fijne middag verder.
0: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
1: Dank u. Dag.
0: Dag.
1: Dit was Geertine Zwijnenburg van de Nederlandse Transplantatiestichting.

0: hangen.
1: Ja, lekker vrolijk altijd weer. Hey, ja. We zitten aan het einde van het uur. We gaan nog een tweede uur doen.
2: Ja, maar, tweede uur gaan we dan verder met
1: Totaal Normaal.
2: Totaal Normaal. En het thema is en blijft de orgaandonatie.
1: Ja, en dan gaan we even het persoonlijke verhaal bekijken.
2: Ja,
1: ik ben heel erg benieuwd. Blijf aan de lijn.
2: Ja.
1: Aan de lijn.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
0: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
2: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
0: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Ja, tweede uur.
1: Het tweede uur.
0: Je mag meezingen, hè? We hebben nog steeds zin. Ja, helemaal. Maak je klaar voor
1: totaal normaal.
0: Het is te gek.
1: Het is te gek.
0: Je hoort het al.
1: Je hoort het al.
0: Niks is te gek, maar totaal normaal.
1: Ja. Oké, Marcia.
0: Hij wordt steeds mooier, dit ding.
1: Ik denk dat al onze luisteraars eigenlijk allemaal naar een andere zender zijn gegaan ondertussen.
0: En nou ja, zo niet. Respect.
1: Ja, respect. Ja, u heeft het weer overleefd.
0: Nou gaan we niet meer zingen voorlopig.
1: Nee. We gaan nu weer terug naar een heel serieus onderwerp.
0: Ja, we zitten in het tweede uur. We hadden het in het vorige uur er al over. Waar hadden we het over, Chris?
1: Moet ik even... Nee, grapje. Orgaandonatie, Marcia.
0: Ja, en weefseldonatie ook.
1: En weefsel... Ja, dat heeft ze net uitgelegd, ja, hè, die vorige mevrouw.
0: Ja, en wat gaan we in dit uur dan doen?
1: Ja, ik ga Annemieke ten Berg interviewen. Zij stond een moeilijke beslissing om wel of geen orgaandonatie te doen voor haar man. Leg ik gewoon zo goed uit, Marcia?
0: Ik snap hem.
1: Ja, oké.
0: Ja, het komt helemaal goed. Ja, een hele moeilijke beslissing lijkt me.
1: Ja.
0: Hoe ze zich daarbij voelt en wat daar allemaal aan vooraf is gegaan en hoe dat is gelopen, dat gaan we dan horen.
1: Ja.
0: En er gaat nog een gedicht komen, geloof ik.
1: Ja, dat die komt er zeker.
0: Ja, dat is wel weer zo'n tranentrekker.
1: Echt? Heb jij hem uitgekozen, Marcia?
0: Ja. Ik kan er niks aan doen, sorry.
1: Waar heb je hem gevonden dan? Of heb je hem zelf geschreven?
0: Nee, ik heb hem niet zelf geschreven. Je hebt zo'n hele mooie website ervoor.
1: Oké. Okay.
0: Maar laten we gaan. Tweede uur, totaal normaal op Gouwestad. Donatie. Gaat
1: yes.
0: Over.

0: Leuk, Marcia.
1: Lekker dansen, nou niet.
0: Ja, precies.
1: Ja, je luistert eraan naar Radio Totaal Normaal op Gouwestad. Ja. En we zitten in een... we hebben het over...
0: orgaandonatie.
1: Orgaandonatie. Yes. En we zitten in het tweede uur.
0: Ja. En we gaan Annemiek ten Berge interviewen. Nou, ze heeft uiteindelijk toestemming gegeven om orgaandonatie bij haar overleden echtgenote toe te passen. Goedemiddag, Annemiek.
2: Goedemiddag.
0: Hoi. Hey, leuk dat u in de uitzending wil komen.
2: Ja, heel graag.
0: Oh, wat fijn. Ja, het is, ja, we hebben het eerste uur hebben we met een stichting gesproken. En, ja. En nu gaan we eigenlijk iemand die het zelf heeft meegemaakt interviewen.
2: Ja.
0: En Annemieke, vertel allereerst om even te beginnen. Vertel eens iets over jezelf. Wat doe je? Wie ben je?
2: Ik ben moeder van een dochter van 12. En ik woon in Haarlem. En ja, dat is een beetje het belangrijkste, denk ik.
0: Ja, ja. Zal ik dan maar gewoon gelijk in het diepe beginnen, zeg maar?
2: Tuurlijk, ja. Wat wil je weten?
0: Kijk, stel als er iets is, als ik een vraag stel, en mag u trailleren?
2: Ja, dat mag zeker.
0: En je vindt het een lastig of dat je merkt dat echt iets met je doet, geef het alsjeblieft aan.
2: Ja, dan zal ik het zeggen.
0: Ja?
2: Ja, oké. Okay.
0: ja, het gaat over je overleden partner, Luc. Hoe heb je Luc leren kennen?
2: Dat is op zich ook al een leuk verhaal. Ik heb hem leren kennen op een singles weekend.
0: Oh, oké. Okay. Wat leuk.
2: Ja. Ja. Daar vonden we elkaar en daar gingen we afzonderlijk van elkaar heen. En we kwamen samen terug en zijn bijna nooit meer zonder elkaar geweest. Dus we hadden al, we kenden elkaar 15 jaar. Bijna op de kop af, bijna op de dag af.
0: Oké, dus jullie zijn 15 jaar samen geweest, begrijp ik.
2: Ja, ja.
0: Oh, oké. Dus het was liefde op het eerste gezicht. Dus dat bestaat wel.
2: Ja. Het bestaat zeker, ja.
0: Ja, nou, dat vind ik wel leuk om te horen, dat soort verhalen. Maar nee. Ja, wat was Luc nou voor een man eigenlijk? Hoe zou je hem kunnen omschrijven?
2: Hij was groot van postuur. Hij was bijna 2 meter. Hmm. Dus hij maakte in die zin indruk als hij ergens binnenkwam. Maar dat klopte ook helemaal met wat voor een persoon die was. Je kon niet echt om hem heen. En... iemand met heel veel gedrevenheid en ook heel heel warm en liefdevol.
0: Ja, dat zijn de eigenschappen, zeg maar, wat jou zo trok in hem.
2: Ja, ja, zeker.
0: En hoe stond hij in het leven? Bijvoorbeeld wat voor werk, wat voor hobby's?
2: Hij was enorm. Hij was een vogelaar. Dat is eigenlijk, als je hem in één woord zou moeten omschrijven, hij had een grote liefde voor vogels. We trokken er ook heel vaak samen op uit om vogels te kijken. Dus dat was een grote passie van hem, natuur. Hij heeft op een gegeven moment dat ook omgezet in dat hij ging gidsen. Dus dat hij ook andere mensen het genot van vogels kijken bij kon brengen.
0: Ja.
2: En daar was hij ook altijd heel... Hij kon dat met enorm veel enthousiasme kon hij dat doen. En dus dat was een van zijn grote hobby's. En ja, misschien als je vraagt van hoe stond hij in het leven... Ja. Dan kom ik al eigenlijk tot zeg maar het verleden... wat uiteindelijk ertoe leidde dat hij overleed. Hij had... in 1995, toen kende ik hem nog niet, heeft hij een ski-ongeluk gehad.
0: Ja, klopt. Ja.
2: En hij zei altijd zelf, ik ben door een Fransman van de piste afgekopt. Ze waren met 2 hoofden tegen elkaar geknald. Oei. En in die tijd waren er nog geen helms. Dus daar heeft hij een schedelbreuk in ieder geval liep hij daarbij op. En hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een wonder boven wonder. Heeft hij daar eigenlijk niets aan overgehouden, behalve een litteken op zijn hoofd en 1 doorgesneden oorzenuw, waardoor hij de hoge tonen zeg maar niet hoorde aan 1 kant. Maar verder helemaal niks. Behalve dat ze wel op een scan zagen dat er hersenschade was. Maar kennelijk op een gebied wat niet heel vitaal is. En wat overgenomen kon worden door allerlei andere delen van de hersenen. Dus anders dan dat was er eigenlijk geen schade. Hij heeft wel heel lang moeten revalideren en weer alles opnieuw moeten leren. Maar dat ging eigenlijk voorspoedig. Dus er was in die zin van dat ongeluk helemaal niks meer te merken. Wel hadden ze destijds tegen hem gezegd, ja, het zou nog kunnen dat je op enig moment epilepsie ontwikkelt. Dat kan gebeuren. Maar daar kunnen we geen garanties over geven, maar weet dat het kan. En wanneer dat kan, ja, misschien over een jaar of 12 zou dat ook nog kunnen. Gek genoeg zeiden ze het jaartal 12 erbij. En prompt eigenlijk na 12 jaar, en toen kende ik hem wel al, kreeg hij epilepsie aanvallen.
0: Ja.
2: Dus dat was een beetje gek. En die waren eerst alleen maar 's nachts. En die waren niet zo heftig. En soms verloor hij niet eens het bewustzijn. Want epilepsie komt in allerlei soorten en maten.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat was al, daar was heel goed mee te leven. Hij kreeg op een gegeven moment ook medicijnen. Nou, dat is bij epilepsie is dat het een beetje lastig zoeken wat het juiste medicijn is. Omdat je pas na een hele lange tijd kan vaststellen of ze werken of niet.
0: Ja.
2: Maar dat was, daar was allemaal heel goed mee te leven. Dus en aan epilepsie ga je ook normaal gesproken niet dood. Dus er was geen enkele angst. Er was eigenlijk helemaal niks aan de hand.
0: Ja.
2: Tot op enig moment.
0: Ik begreep dat je dochter toen alleen thuis was met haar vader, met Luc, als ik het zo mag zeggen.
2: Ja.
0: Normaal gesproken gebeurde het natuurlijk in de avond, maar toen was het overdag.
2: Ja. We hielden er wel altijd rekening mee, door als ik er niet was 's nachts, dat er dan wel altijd iemand anders was. En dat bijvoorbeeld zijn broer hier kwam slapen, zodat niet onze dochter alleen met hem was. En we hadden er toen wel al verteld wat epilepsie dan is, maar ze had het nog nooit meegemaakt. En prompt natuurlijk, toen het gebeurde, was dat 's avonds na het eten. En ze gingen allebei op de bank zitten om met het toetje nog even naar het Sinterklaasjournaal te kijken. Gek genoeg, dat deden we altijd. En toen kreeg hij dus een aanval. En hij heeft wonder boven wonder nog kunnen zeggen dat hij een aanval kreeg.
0: Ja.
2: Dat is wel heel bijzonder. Want dat, ik was er natuurlijk vaak bij als er zo'n aanval plaatsvond. En dat overviel hem ook altijd. Maar nu is hem dat in ieder geval met zijn laatste krachten denk ik nog gelukt.
0: Want hoe oud was jouw dochter toen op dat moment?
2: Mijn dochter was toen 6.
0: 6 jaar. Dan weet ze natuurlijk niet zo goed wat er gebeurt, denk ik.
2: Nee,
0: ja,
2: nee.
0: Toen...
2: Ja, zeg maar.
0: Nee, vertel. Je wilde iets zeggen.
2: Zij is zich natuurlijk een hoedje geschrokken. En is in eerste instantie, voor zover we dat kunnen reconstrueren aan de hand van wat zij daarover verteld heeft, want er was natuurlijk verder niemand anders, is ze eerst naar boven gerend naar de kamer. En kennelijk heeft ze zich op enig moment toch wel gerealiseerd, maar ik moet iets doen. En toen is ze naar de buren gerend. En die hebben 112 kunnen bellen. En dat is allemaal in korte tijd natuurlijk gegaan.
1: Goed gehandeld ook.
0: Ja, knap. Voor 6 jaar. Ik bedoel,
2: heel knap.
0: Heel slim. Nou, slimme meid.
2: Slimme meid. En we begrijpen ook nog steeds niet precies natuurlijk hoe dat gegaan is. We hebben ons bijvoorbeeld iets heel praktisch afgevraagd. Hoe heeft ze in godsnaam bij de bel gekund? Want daar kon ze helemaal niet bij. Maar op de een of andere manier is dat toch gelukt.
0: En
2: dat zijn wel gekke dingen.
0: En waar was je toen dat gebeurde?
2: Ik was die avond. In Utrecht. En we wonen in Haarlem. Ik had een cursus met een avondprogramma. En ik zat net in het restaurant, waar we ons eten geserveerd kregen. En toen belde de buurvrouw. En die nam ik natuurlijk op en die zei, je moet nu komen, want Luc heeft een aanval gehad. Dus ik heb meteen mijn jas aangetrokken en ik ben met de trein, want ik was met de trein, ben ik naar huis gegaan.
0: Ja.
2: En in de trein kreeg ik wel updates vanuit de ambulance en vanuit En zelfs van de politie over hoe het ging. Want uiteindelijk heeft de politie mij bij het station Haarlem opgewacht om mij met gillende sirenes naar het ziekenhuis te brengen. Waar Luc inmiddels heen was gebracht.
0: Ja, want na die hartaanval. Hè,
2: hij kreeg dus een epileptische aanval. Nou, en meestal is dat spiertrekkingen, stuiptrekkingen. En dan dat duurt nooit langer dan 2-3 minuten. En dan daarna komt iemand weer bij. En dan moet je even zeggen, dat is bij een epilepsiepatiënt, moet je even zeggen dat iemand een aanval heeft gehad. Want zelf heeft hij dat helemaal niet door. En dan moet hij daarvan bijkomen, want dat is ook enorm vermoeiend. Vaak kan je nog niet meteen op je benen staan. Maar dat gebeurde niet. Hij bleef in die aanval. Dus ook toen de ambulance kwam, die waren er wel vrij snel, heb ik me laten vertellen. Maar ook toen had hij nog steeds die aanval met spiertrekkingen. Toen hebben ze hem wel uiteindelijk iets gegeven waardoor die spiertrekkingen ophouden. Maar ze zagen wel dat het niet oké was. Dus toen hadden ze besloten, nou, dan nemen we mee ter observatie in ieder geval. En met dat hij op de brancard werd gelegd, merkten ze dat hij een hartstilstand kreeg. En toen gingen er natuurlijk allerlei andere protocollen in werking. Ja. En toen hebben ze hem, terwijl hij naar het ziekenhuis werd vervoerd, hebben ze hem gereanimeerd. En toen ze in het ziekenhuis waren, hij kwam daar aan met een hart wat het weer deed. Toen hadden ze hem wel weer op gang. Maar dat had wel 20 minuten geduurd. Wow. Dus dat was eigenlijk te lang. Dat achteraf gezien. Maar omdat die epilepsie op zich niet dodelijk is, en we ook al wel vaker heb ik natuurlijk van die aanvallen meegemaakt. En dan was het daarna, weet je, de volgende ochtend stond hij wel weer op en was hij wel moe, maar was er niks aan de hand. Dus in eerste instantie dacht ik ook, nou, als dat hart het weer doet, ja, dan komt het wel weer goed.
0: Ja.
2: En, ja. Dat was ook op de eerste avond eigenlijk een beetje de prognose van, nou, dat hart, dat doet het weer. Ze hadden ook niks aan dat hart kunnen ontdekken, waardoor ze zouden denken dat hij het, dat hart het weer zou begeven. Daar kreeg hij ook geen enkele medicatie voor. En uiteindelijk leek het allemaal wel goed te gaan. Maar ja, dat werd de volgende ochtend, lagen de kaarten wel anders. Omdat toen bleek dat die hartstilstand gewoon te lang geduurd had. En ze hadden geconstateerd dat zijn hersenen dusdanig waren opgezwollen, dat eigenlijk de vooruitzichten slecht waren. En hij was nog steeds niet bij bewustzijn. Hij is niet meer bij bewustzijn geweest.
0: Ja. Ja. Echt heftig. Om dat te horen. En dan allemaal dat binnen 24 uur zeg maar zoveel gebeurd is.
2: Ja. Ja. Maar dat is ook... Je komt in een soort achtbaan terecht. En, de tijd gaat ook opeens op een andere manier aan je voorbij. Er gebeurt iets mee. Er gebeurt heel veel in korte tijd. En ja, dat maakt het ook wel heel gek.
0: Ja, en...
2: Maar ja.
0: En je dus toch... Toen... Ja, vertel. Sorry. Ja? Nee, vertel.
2: Nee,
0: vertel.
2: Ja. Dus eigenlijk die volgende dag leek het allemaal... Dacht ik in ieder geval... dat komt allemaal wel weer goed. Totdat we dus in het ziekenhuis kwamen. En ze zeiden, de vooruitzichten zijn niet goed. En we moeten eigenlijk met het ergste rekening houden. En toen gingen alle andere protocollen in werking in het ziekenhuis. En in ieder geval het protocol om vast te stellen of iemand hersendood is of niet. Mm-hmm. En daar moeten ze altijd 24 uur wachttijd voor nemen. Volgens een protocol. Dus dat kon pas de volgende dag. Zouden ze allemaal testjes met hem doen. En dan op het moment dat de uitslag van die testjes komt, is het wel of niet hersendood. En dan is dat ook het tijdstip van overlijden. En het stomme detail was dat hij die dag jarig zou zijn. Dan zou hij 50 worden. En toen zeiden ze in het ziekenhuis, nou, dan doen we het maar niet op die dag. Dan doen we het een dag later. Dus uiteindelijk hebben ze dat pas op donderdag gedaan. En dat maakte dat er wel heel veel tijd was. En dat er dus ook het protocol voor de orgaandonatie onderzoek kwam kijken.
0: Ja, want zullen we eventjes naar een plaatje gaan en dan een tweede deel van het interview daarop ingaan?
2: Dat is prima.
0: Ja, dankjewel.
2: Ja, prima.
0: Blijf aan de lijn.
2: Ja, doe ik.

0: ja, hele abrupte eindes hebben soms van nummers. Hè?
1: We moeten wel op blijven letten, Marcia. Goed. We gaan verder met het interview met Annemiek ten Berge. Dag Annemiek.
2: Ja, ik ben er nog.
1: Je bent er nog, gelukkig. Ja.
0: Lastig interview,
1: hè? Ja. Ja, we doen altijd een plaatje ertussen. We kunnen mensen eventjes...
2: Radio, toch?
1: Ja, precies, ja. Dat is belangrijk, ook af en toe een beetje muziek. Je vertelde net hoe het allemaal gegaan is, tot hij overleed. Heel heftig verhaal en ook hele heftige uren. Dat allemaal binnen 24 uur kan gebeuren. Ik denk dat je het ook als mens ook in een achtbaan terechtkomt... met van alles en nog wat waar je dan aan moet denken.
2: Ja.
1: Stond Luc geregistreerd als donor?
2: Ja, gelukkig wel. Het was toen nog niet zoals het nu geregeld is. Maar hij had dat wel geregeld. Hij had een codicil waar hij dus toestemming had gegeven om zijn organen te doneren. En dat was ook waarom, tenminste, ik dat weet ik niet precies, maar dat was de reden, denk ik, dat ze er wel over begonnen in het ziekenhuis. Want volgens mij zat dat toen in ieder geval ook standaard in het protocol, dat ze dat dan eerst in de registers opvragen. Dus dat hadden ze gedaan en zo kwam de vraag naar boven, kunnen we daar een gesprek over hebben? Wat te doen. En omdat hij dat. Ik wist ook dat hij een codicil had. Dus het was voor mij geen verrassing. Maar ik had er natuurlijk geen moment bij stilgestaan. Dus in die zin kwam het wel als een verrassing. Maar als je in het ziekenhuis was het sowieso voor mij elke keer. Ja, ik liet me maar een beetje leiden door verpleegkundigen en doktoren die dan weer met een uitslag ergens van kwamen. Of dan weer, met vooruitzichten. Ik liet me hier eigenlijk een beetje in leiden van, oh ja, we moeten ook nog een gesprek hebben over wat te doen met transplantatie. Dus ik ben dat gesprek wel aangegaan toen, maar ik weet nog wel dat ik in eerste instantie dacht, ja jee, maar moeten we dat nou ook nog nu allemaal gaan doen? Als het even kan, liever niet. Dus zo ging ik een beetje dat gesprek in wat bedoeld was ter informatie en om te vragen of ik toestemming gaf.
1: Ja, dus ja, in het begin wilde je eigenlijk helemaal niks van weten over de donatie?
2: Nee, omdat ik een beetje bang was dat het... Nou ja, bang was. Ik dacht gewoon, ja god, het gaat natuurlijk allemaal gedoe opleveren. En dan zijn we misschien kwijt, weet je. Misschien moet hij dan ergens heen en dan kunnen we geen afscheid nemen. En dat waren allemaal praktisch... Ik zag alleen maar praktische bezwaren. En ik dacht, okay. Om het een beetje overzichtelijk te houden, doen we dat maar niet.
1: Ja, ik zit hier ook met Marcia.
3: En hi.
1: Marcia,
3: ja.
1: die wil ook heel graag...
0: Ja, ik had nog...
2: Die wil ook heel graag iets van.
0: Ik wil heel graag iets van. Ik stond echt te springen.
1: Mag als
0: ik
1: je dat
0: ook?
1: Zo zegt, weet je. Maar goed.
3: U gaf aan van... er werd eigenlijk aan u nog gevraagd of u ook nog toestemming wilde geven. Ook al was hij wel ingeschreven als donor in het register.
2: Ja, volgens mij was dat ook zo geregeld. Ja, dat weet ik niet zeker meer. Volgens mij kon... was het zo geregeld, maar dat weet ik gewoon niet precies meer, maar was het destijds wel zo geregeld dat ik nog een veto uit kon spreken, maar dat weet ik niet precies.
3: Oké. dus toen was het eigenlijk alsnog...
2: Nu is het in ieder geval anders.
3: Ja, want nu werd u nog eigenlijk voor die moeilijke vraag dan gezet en nu zou het zijn van het is diegene zijn keuze dat is leidend, tenzij er echt een heel erg ernstig bezwaar is. Oké, op die manier.
2: Precies. Ja, nu is het zo dat je, als je niks laat registreren, dan is het geen bezwaar. Ja. Maar als je wel iets laat registreren, dan kan iemand in ieder geval... dan weet je in ieder geval dat iemand een bewuste keuze heeft gemaakt. Dus daar zit ook nog wel een verschil, vind ik. Want voor mij maakt het heel erg uit dat ik wist dat Luc het wel wilde. Dat hij zijn toestemming had gegeven.
1: Want hoe stond zijn familie hierin? Hadden ze ook zoiets van... Ja, als hij ja heeft gezegd...
2: Dat was geen probleem.
1: Dat was geen probleem.
2: Nee, gelukkig hoefden we daar onderling niet nog een strijd over te voeren. Want ik kan me heel goed voorstellen dat het in zo'n geval ook wel lastig wordt. Als de ouders bijvoorbeeld zeggen, nou dat willen we absoluut niet, om wat voor reden dan ook. Want dan moet je die strijd ook nog gaan voeren. Ja. Dat is natuurlijk ook heel lastig. Maar daar heb ik geen last van gehad.
1: Ja, is het natuurlijk in een hele korte tijd moet er wel een hele belangrijke beslissing worden genomen. En dan is het wel heel fijn natuurlijk dat jullie allemaal,
2: we zaten op één lijn.
1: Op één lijn inderdaad.
2: We vonden allemaal hetzelfde.
1: Ja, want
2: wat mij heel erg geholpen heeft is, we kregen toen een informatief gesprek. Van tevoren werd ook met de transplantatiecoördinator. Dat is dan uiteindelijk ook degene die deze, zeg maar, die de transplantatie waar het op dat moment over gaat, helemaal regelt. Dus die regelt ook een team van medici, maar die is ook aanspreekpunt voor de familie. En die ging samen nog met een dokter die normaal gesproken ook dat soort operaties uitvoert. Die namen er echt de tijd voor om mij helemaal...

0: Ja?
1: Ja?
0: Nee, vertel.
1: Zeg maar.
0: Nee, vertel.
1: Nou ja, dat is wat me uiteindelijk over de streep wel heeft getrokken. Ja. Omdat ik toen een heel helder beeld had van hoe het precies zou gaan. En achteraf zeg ik, dat klopte ook helemaal. Er is geen enkele verrassing, negatieve verrassing geweest in hoe die procedure daarna ging. Dus dat wordt heel zorgvuldig uitgelegd.
0: Ja, dat is precies eigenlijk die vraag die ik wilde stellen van wanneer is de kantelpunt geweest? Maar je beantwoordde die vraag al. Je hebt een artikel geschreven, zag ik op de website.
1: Ja, dat heb ik niet zelf geschreven.
0: Oh, oké. Okay. In ieder geval,
1: voor me geschreven.
0: Het ging over jou hè, en over Luc.
1: Klopt.
0: Ik las ook van dat donatie voor jou een grote troost is geweest. Waarom was dat?
1: Dat was een soort onverwacht, ik noem het een cadeautje.
0: Ja.
1: Dat had ik zelf niet voorzien. En misschien, nee, ik denk ook niet dat iemand het mij van tevoren had gezegd. Maar ik wist wel dat je achteraf te horen krijgt, wat er aan organen uitgenomen is. En dat je dan pas na verloop van tijd, na 2 maanden te horen krijgt, hoe die donaties vergaan zijn. Omdat er natuurlijk eerst tijd overheen moet om te kijken of die organen bij de ontvanger wel aanslaan. Of die operaties slagen. Dat kunnen ze niet meteen zeggen. En ik weet nog wel dat ik na de uitnameoperatie te horen kreeg wat ze dan bij hem weg hadden genomen, wat geschikt was voor transplantatie. En dat waren 6 organen, of althans 4 organen en ook nog weefsel, oogweefsel, hoornvlies. En dat vond ik al magisch. Ik dacht, oh jee, dat is veel. Ik dacht eigenlijk alleen misschien een hart of een nier of een lever. Maar ik dacht 6. En zijn hart en zijn lever en allebei de nieren. Ik dacht, dat is toch wel een grote opbrengst. Dat verraste mij. Omdat ik me gewoon niet gerealiseerd had dat betekent. Dat je daarmee dus 4 en in dit geval 6 met ook nog dat oogweefsel erbij. 6 mensen kan helpen. Dat vond ik al hartstikke veel. Dus dat vond ik al een cadeau. En toen ik 2 maanden later ook nog hoorde dat al die transplantaties in ieder geval tot op dat moment gelukt waren, toen dacht ik, hoe mooi is dat?
0: Ja.
1: Dat je gewoon eigenlijk 6 mensen een nieuw of in ieder geval een beter leven hebt gegeven. En dat vond ik zo'n mooi cadeau dat ik, ik weet niet, krijg je wel een beetje het idee van, dan is het toch niet helemaal voor niks geweest.
0: Ja, maar het geeft jou hoe moet ik dat zeggen? Een goed gevoel dat hij andere mensen heeft gered. Gered eigenlijk letterlijk.
1: Ja, je krijgt na afloop heb je geen. Want het gaat allemaal anoniem. Dus ik weet niet wie de ontvangers zijn. Maar je krijgt wel te horen het geslacht, zeg maar, van degene die het ontvangen heeft. En de leeftijdscategorie met stapjes van 5. En de hart en de lever, dat is wel naar wat oudere mannen gegaan. Maar ik was ook heel erg geraakt door het hoornvlies. Is bij 2 vrouwen getransplanteerd. Dus beide ogen, zeg maar, zijn gebruikt. Een vrouw van 25 tot 30 jaar, dat is natuurlijk hartstikke jong, maar ook een vrouw van 15 tot 20 jaar. En toen dacht ik, wauw, die had waarschijnlijk geen zicht of slecht zicht en heeft nu gewoon weer een vol leven voor zich waarin ze gewoon weer een goed oog heeft.
0: Ja,
1: hoe mooi is dat?
0: Want het is echt heel prachtig ook. Hè? Dat doet natuurlijk ook echt wat met je. En, en als je een beetje van een afstandje daarnaar kijkt. Hoe vond je het traject gaan bijvoorbeeld? Hoe gingen de artsen met jou om?
1: Heel zorgvuldig. Heel zorgvuldig. Alle vragen die je had werden eerlijk beantwoord. En wat ik net zei, ik heb echt geen verrassingen achteraf gehad waarvan ik dacht, dat hadden ze wel eens mogen zeggen of dat hebben ze me niet goed uitgelegd. Dus dat gaat heel zorgvuldig. En wat ik ook heel mooi vond was dat er die uitnameoperatie die vond

0: in de nacht plaats. Want dan is de operatiekamer met de grootste waarschijnlijkheid niet bezet. En dus dat is ook weer iets heel praktisch. Maar toen werd ik, was er met mij afgesproken, nou, na afloop van de van die operatie bellen we je en dan kan je komen. Want ze zouden Luc gewoon weer terugbrengen naar zijn kamer. Om weer verder afscheid te nemen.
1: Ja.
0: En toen kwam ik in het ziekenhuis midden in de nacht. Het was een uur of vijf of zo. En toen was er een verpleegkundige die mij op stond te wachten voordat ik naar binnen ging. En die was de hele operatie erbij geweest. En die kon me dus helemaal precies vertellen, voor zover ik dat wou weten of daar vragen over had, ja, hoe die operatie was gegaan.
1: Ja.
0: En dat vond ik ook wel heel erg prettig.
2: Netjes,
1: ja,
2: hoor.
1: Ja, ja. De artsen zijn echt ontzettend goed met jou omgegaan. Ook met Luc.
0: Ja.
1: Je voelde ook heel veel steun ook van de artsen, begrijp ik ook uit je verhaal.
0: Ja.
1: Ja, dat is. Je laat, ja, het geeft jou een goed gevoel. En
0: ja.
1: Kan je dat stukje, zeg maar, ook een beetje afsluiten nu ook? Of op een positieve manier, laat het zo zeggen?
0: Ja, nou ja, kijk, afsluiten in de zin van, kijk, weg gaat het nooit.
1: Nee.
0: Maar het is wel helemaal rond. Ja, ze hebben dat heel goed gedaan op die operatie. En hoe dat rond die donatie is gegaan. Dat is helemaal... daar heb ik echt helemaal niets op aan te merken. Ja. Geen enkele klacht over. Ik kan alleen maar zeggen dat dat heel zorgvuldig gaat. En dat dat dus ook wel inderdaad bijdraagt aan het goede gevoel wat ik erbij heb.
1: Ja, want...
0: Maar dat afsluiten, dat, ja, het is natuurlijk nooit helemaal afgesloten.
1: Nee, precies. Ook, dat snap ik.
0: Afgelopen najaar was het 5 jaar geleden. Ja, natuurlijk staan we er ieder jaar bij stil. Zo niet iedere dag, maar ja, dan natuurlijk extra. En 5 jaar is natuurlijk toch zo'n gek jubileumjaar, waardoor je er extra over gaat nadenken. Op de ene manier werkt dat zo. En toen kreeg ik van een transplantatiecoördinator een brief van een ontvanger.
1: Ja.
0: En precies op de dag dat het, zeg maar, 5 jaar geleden was. En toen dacht ik, nou, wat is dit nou weer een mooi cadeau? Dat ik dat dan precies op die dag krijg.
2: Wauw.
0: Dat was een brief, niet eens zo heel lang, maar wel vol met dankbaarheid. En toen bedacht ik mij later pas, ik dacht, natuurlijk kreeg ik dat op die dag. Want die man, dat was de ontvanger van zijn hart, die man viert ook een jubileum.
1: Ja.
0: En toen dacht ik ook, dat hart, dat doet het dus nog gewoon na 5 jaar. Dat vond ik ook zo opmerkelijk.
1: Ja.
0: Dat vond ik ook heel mooi om daarover na te denken.
2: Ja,
0: daar had ik nooit eerder over nagedacht. En ja, dat hart, dat doet het dus nog gewoon. Daar was niks mis mee.
1: Ja, want hoe denk je nu terug aan Luc?
0: Nou, dat klinkt zo raar met een goed gevoel, maar ja, we hebben gewoon hele mooie jaren gehad. En hij heeft na zijn ongeluk ontzettend veel mazzel gehad en nog alles uit het leven gehaald wat erin zat. Hij heeft gezorgd voor een mooie dochter.
1: Ja,
0: ja,
1: ja, precies.
0: Ja.
1: En wat voor plek heeft Luc voor je dochter op dit moment? Ja, hoe moet ik het zeggen? In het leven van je dochter?
0: Nou ja, hij is nog steeds... het is geen taboe om over hem te praten. We hebben het over hem als het zo uitkomt. Hij had een wiskundeknobbel en ik totaal niet. En ze zit nu net op de middelbare school en de wiskunde gaat dus hartstikke goed. Waardoor we natuurlijk ook elke dag zeggen, ja, dat heb je niet van mij.
1: Wat leuk. En jouw leven, hoe ziet jullie of jouw leven er nu uit?
0: Dat gaat goed. We hebben het samen heel goed. Op de een of andere manier is het gelukt om gewoon door te leven. Ik zei destijds al, en dat vind ik nog steeds, elke dag gaat de zon weer op. En gelukkig maar dat ik daar niet ook nog voor hoef te zorgen. Maar doordat dat gebeurt, kan ik weer verder. Kan ik verder leven.
1: Ja, en Ja, we komen nu eigenlijk een beetje aan het einde van het interview.
0: Ja.
1: Zou je ook anderen adviseren om orgaandonor te worden?
0: Ja.
1: En waarom?
0: Kijk, iedereen moet zijn eigen keuze maken. En ik kan niet voor anderen zeggen wat er allemaal meespeelt. Maar ik kan alleen maar uit eigen ervaring spreken en zeggen dat het mij heel veel troost heeft gebracht. En dat er niks is waardoor ik achteraf denk dat had ik niet moeten doen.
2: Heel ja. Mooi.
1: Ik denk dat het op deze manier mooi hebben afgesloten, het interview.
0: Ja.
1: Is er nog iets wat je nog wel iets wil zeggen? Van ik wil dat nog zeggen op de radio?
0: Nou, het belangrijkste is denk ik, dat is ook zo goed dat jullie dit onderwerp bespreken. Het belangrijkste is dat mensen het erover hebben met elkaar. En dat mensen ook nu het kan, daadwerkelijk een bewuste keuze maken. Nee is ook een keus, maar het heeft mij heel erg geholpen om te weten wat Luc zelf wilde. En ik denk dat dat dan sterker is dan als je geen bezwaar als uitgangspunt neemt, omdat iemand nou eenmaal niet heeft gezegd dat hij het niet wil. Dus ik dat is wat ik mee wil geven.
2: Maak je niet
0: heb
2: van
0: het erover?
2: Keus,
0: ja, heb het erover en ja, maak een keus. En nee is ook een keus, maar er is niks op tegen om ja te zeggen.
1: Ja, Annemieke, heel erg bedankt voor je openheid. Dat je er zo. Ik vond dat je het ook het heel goed verteld hebt. Ook, dat je heel goed hebt uitgedrukt. En dat het echt over is gekomen naar onze luisteraars.
0: Nou, dat hoop ik. En al is er maar één iemand die nu denkt, oh ja, daar moet ik nog iets mee. Dan is dat al winst.
1: Ja, goed. Goed, Annemieke. Dan ik wens je nog een hele fijne dag.
0: Dankjewel, jullie ook.
1: En
2: dank je. Nou, tot, ja, fijne dag.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Goed.
0: Hetzelfde.
1: Dag.
2: Dit was Annemieke van den Bergen.

0: Ja.
1: Ook weer een ander. Hij begon echt. Ik dacht, er is iets mis.
0: Ja, haperig. We begonnen het nummer, ja. Hè? Ja. Nee, dat hoort.
1: Dat hoorde. Ja,
0: nee. En je luistert naar Totaal Normaal. Ja. We zitten in het tweede uur. Het gaat over donoren. We hebben net onze interviews gehad.
1: Yes.
0: Maar meestal sluiten we af met een gedicht. En ja. Ik heb dan nu dit keer zelf een gedicht gezocht weer.
1: Okay. Ga jij hem ook voorlezen?
0: Ik ga hem ook voorlezen. Ja. Het is van Loes Schaap. Het is in 2010 geschreven. Het is een heel kort gedicht. Een beetje droevig. Maar ik vond het wel heel toepasselijk. Want dit is echt een ervaringsgedicht. Dus bij deze.
1: Ja, ga je gang, Marcia.
0: Voor een nieuw leven. Een jong leven in al zijn ruwheid aan ons ontrukt. Eeuwige slaap. Ruw van een broos lichaam bezit genomen. Jouw wens. Geen machine zal mijn adem blazen. Als plant leven niet toestaan. Wanneer ooit die tijd komt, laat me dan gaan. Je organen zullen leven. Jouw hart zal verder slaan. De wil een nieuwe toekomst aan een ander mens te schenken, dat met leven door kan gaan.

0: Ja, op de laatste noot
1: yes.
0: gaan wij weer praten. Ja.
1: Nou, het zit erop, Marcia. 2 uur lang over orgaandonatie.
0: Ja, donatie aan zich natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. En wat het ook met mensen allemaal doet en zo. Ja, ik bedoel, bijvoorbeeld met Annemiek. Dat is heftig. En ja, dat het toch uit iets zo heftigs toch een positieve draai hebben kunnen vinden van... Ja,
0: want Annemiek had natuurlijk haar man die als donor ingeschreven stond.
1: Ja,
0: en zij gaf natuurlijk ook aan dat ze zich dat het soort rust gaf. En dat ze beschreef het letterlijk als nog een soort nut hebben dat zijn dood niet voor niks is.
1: Ja, dat de 6 mensen gewoon een mooi leven kunnen leiden dankzij de beslissing die Annemiek gemaakt heeft met...
0: Ja, want anders is het natuurlijk ook aan iedereen wel de keus. Dat is ook wel echt benadrukt in deze uitzending, vind ik dan zelf van de eerste persoon die wij spraken. Gertine Zwijnenburg, die was natuurlijk van de NTS, Nederlandse Transplantatiestichting. Die gaf ook aan van, er is geen verkeerd antwoord om het wel of niet te doen. Ja. Alleen zorg dat je snapt waarom je het doet. Denk er goed over na.
1: Ja, het is gewoon niet goed of niet fout. Ik bedoel, dat is gewoon een keuze. Van iemand die er gewoon goed over heeft nagedacht. En ja, mocht je dan misschien nog niet over na hebben gedacht, misschien moet je dat gewoon een keertje gaan bespreken of zo, gewoon aan de keukentafel.
0: Ja, praat erover. Dat is ook wat zij natuurlijk meegaf. Ja. Gewoon communiceren en vragen durven stellen en dat soort dingen. Ik moet zeggen, ik heb zelf best wel veel geleerd in deze uitzending.
1: Ja.
0: Ik voor mijzelf dacht ik van, ja, er zijn zoveel donoren. Waarom is er dan een wachtlijst? Er gaan zoveel mensen dood de hele tijd. Maar je moet dus sterven in de IC voordat je als donor dan geschikt kan zijn. Dus dat is wel, vond ik wel fascinerend. Ik weet niet of jij iets opgevallen is aan de uitzending. Iets wat je niet wist.
1: Nou, dat de artsen wel heel goed luisteren naar bijvoorbeeld met Annemiek. Dat ze haar goed informeren en goed naar haar luisteren van dat en dat. Ja, dat ze helpen bij de overweging van wel of niet. Ik denk niet dat een arts, zeg maar... Ik denk dat een arts zich zo opstelt van dat de keuze altijd aan bijvoorbeeld de familie is. En niet een, snap je wat ik bedoel?
0: Ja, niet aan de familie de keuze is natuurlijk de persoon zelf die dat heeft aangegeven, mits anders aangegeven. Dat was natuurlijk ook wel interessant dat ze er nog op te kunnen teruggeven, op terug kunnen komen als iemand zegt ik wil donor zijn, maar de familie is het niet mee eens. Maar het is wel in principe de keuze van de donor. Maar bij bepaalde omstandigheden, wat ze ook al benoemde, bijvoorbeeld ernstige psychische gevolgen, traumatische gevolgen, als het wel gebeurt, wordt het er overwogen. Er komen heel veel ethische dilemma's bij kijken. Maar het wordt, ik heb ook nog nooit gehoord dat het goed geregeld was. Wat we natuurlijk net hoorden van Annemieke. Mm-hmm. Dat ze zei, ik heb gewoon niks klagen over het hele proces wat er is gebeurd. Ja, eigenlijk dacht ze eerst, moet het nou? Het wordt zo'n gedoe. Maar achteraf is ze er hartstikke blij mee geweest.
1: Het is toch heel belangrijk dat het goed kan afsluiten, zeg maar. Dat het allemaal goed is gegaan. Dat is een goed gevoel.
0: Daar moet je natuurlijk heel voorzichtig mee omgaan. Nou ja, gelukkig is dat goed geregeld in Nederland. We zijn weer wat wijzer. Voor de mensen die luisteren, je kan mailen naar radiototaalnormaal@gouwestad.nl als je vragen of suggesties hebt. Je kan, we worden herhaald op de woensdag om 8:00. Volgende week kunnen jullie ons herhaling luissten om dezelfde tijd, tussen 3 en 5 op de donderdag. En over 2 weken hebben we weer een nieuwe uitzending. Met dank aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt, de gasten
1: zeker.
0: En techniek
1: bedankt.
0: En de redactie. Iedereen heel erg bedankt.
1: En tot over 2 weken. En waar het over gaat, ga je nog niet vertellen.
0: Weten we niet eigenlijk.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
0: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
2: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
0: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit is RTV Gouwenstad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Night Flow.
1: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
2: Ja, een hele goede avond en leuk dat je weer luistert. Vandaag weer live hier vanuit Gouda. Ik ga weer heerlijke houseplaatjes je kant op sturen. En ik ga nog wat vertellen over wat ik volgende week ga doen. Want zelfs dat heb ik al gepland staan. Ik heb leuke dingen voor je meegenomen. Zo onder andere deze van Fischer.

0: gaan.
1: Hugo met Jamaican hier op Radio Gouwestad. We zijn weer een weekje verder en een weekje dichter bij de werkweek. Niet dan? De vakanties zijn bijna voorbij en we hebben fantastisch weer gehad natuurlijk. Vandaag ook. Ik moet even kijken, wat was het weer ook weer? Oh, ik heb hem al weggepikt. Het was vandaag 20 graden uit mijn hoofd. Beetje regen hier en daar. Nou ja, dat was natuurlijk hartstikke lekker, want het is droog zat geweest de afgelopen periode. Nou goed, dat blijft nog wel even doorgaan, zie ik. Woensdag wordt het klaar, of zondag klaart het weer een beetje op en maandag ook. En daarna krijgen we weer wat spatregen. Maar ik vind eerlijk, Gouda kan het best gebruiken, niet dan? De afgelopen tijd was het zo warm. Al het gras was zowat geel. Het leek wel een woestijn, man. Ach ja, joh. Mocht je dit weekend nog plannen hebben, dan zaterdag eventueel niks plannen, want dan kan er nog een buitje komen. Maar zondag ben je uiteraard van harte welkom om weer lekker op pad te gaan. Want dan wordt het hartstikke mooi weer. Geven ze namelijk weer een zonnetje op. Over het weekend gesproken, ga je ook wel eens met je voetjes van de vloer? Nou, deze titel sprak me aan en ik dacht van nou, ik moet hem eventjes proberen. On the Floor heet hij ook, dus ik dacht ja, dat is wel losgaan. Nou, kan je één ding verzekeren, dat ga je wel doen met deze track. Hier is die, op Gouwestad.

Idele, Ronnie Flex en Frenna hier met Populair op Radio Gouwestad. Een echte zomerhit, niet dan? In mei uitgebracht en overal wel te horen op de radio. Ook op landelijke zenders uiteraard. We gaan door met zo'n heerlijke classic. Vorig jaar ook echt wel flinke zomerhit te pakken hoor. Joris Voorne remix van Transmission. Je hoort hem hier op Radio Gouwestad.

Pile hier op Radio Gouwestad. Ja, een echt een beetje een R&B-avond, vind je ook niet? Je hoorde eerder vandaag hoorde je al Populair en nu hoorde je Pile. Allemaal een beetje dat R&B-stijltje, vind je niet? Ik ga je ook even terugnemen naar 2013. Hij maakte echt een monsterhit van een... wat was het? Overal was hij wel ineens bekend, 16 jaar. En toevallig kwam ik hem tegen in een TikTok van Frankrijk. Uit Frankrijk, sorry, waar Frans in gesproken werd. En daar vroegen ze hem, hoeveel hits heb je nou precies, weet je wel? Het was een soort, hij was nog niet bekendgemaakt in de video, hij stond achter een zwart doek. Ja, ik heb deze hit gemaakt, hier heb ik aan meegeholpen, daar heb ik aan meegeholpen. Ja, allemaal grote hits die echt in de hitlijst hebben gestaan. Toen dacht ik van, nou, wie is dat dan? Dat kan er maar eentje zijn, namelijk onze Nederlandse Martin Garrix. Ik heb een plaatje van hem meegenomen en de plaat waarmee hij doorbrak. Toevallig deze, Animals.

Pulse hier op Radio Gouwestad van Martin Garrix. Wat een hit, hè? Niet normaal. Ik heb een beetje in datzelfde straatje zitten zoeken qua muziek. En toen vond ik het volgende nummer van Chesto. Ook weer zo'n lekkere stamper. Dat brengt je echt weer een beetje terug bij dat oude trance, vind je ook niet? We gaan er hier lekker naar luisteren. Silence hier op de woensdagavond bij Radio Gouwestad.

Chesto hier op Radio Gouwestad. En wat een lekkere plaat is dat, zeg. Niet normaal. We zijn op de helft van dit programma aangekomen. En op de helft van dit programma dan weet je dat onderhand als je een beetje een vaste luisteraar bent. Dat ik dan altijd ervoor zorg dat ik een ouderwetse vinylplaat of eventueel een ouderwetse, nou ja, iets uit de Prayer Story draai. Nu heb ik ook weer even in de kast gekeken en werd ik eraan herinnerd dat ik ongeveer een jaar of twee geleden alweer, misschien maar langer denk ik, twee jaar geleden volgens mij in Barcelona te vinden was. En daar heb ik mijn allereerste vinylplaat, mijn eigen vinylplaat, aangeschaft. Ergens in een winkeltje in zo'n hele drukke straat. Nou ja, dat winkeltje was misschien, wat zal het zijn, 2x2. En nou, helemaal ramvol met platen. En ze hadden best wel een vette platenspeler, zo'n Technics ook, weet je wel, die we hier in de studio toevallig ook hebben. En nou ja, ik zeg, joh, mag ik deze eens luisteren, weet je wel. Nou, prima. Hop, koptelefoontje, een naald gekregen van de jongen, op dat ding erin gezet. Ik dacht, nou, die gaat gewoon lekker mee naar huis. Dus ik dacht, nou, even kijken of die platen... Ik heb al een tijdje niet meer vinyl gedraaid in deze studio. Want elke keer pak ik gewoon iets van of een cd'tje of iets van internet. Je kent het wel. Dus ik dacht, nou, even kijken of die platenspeler nog een beetje zin in heb. Oh, zeker. Ik heb hem speciaal voor je meegenomen. Don't Stop the Music van The Groove Factory. Hier, op Radio Gouwestad.

hier op Radio Gouwestad. Ring my bell. Heerlijk zeg. Live vanaf TikTok gehaald. Ja, gaat daar best wel hard. Een hoop mensen die dat liedje gebruiken voor leuke filmpjes. Leuke teksten daarbij zetten uiteraard. En nou ja, daar kan ik altijd wel vreselijk om lachen. Kijk, je moet het ook maar natuurlijk een beetje bedenken. Een beetje creativiteit en dat soort gekkigheid. Nou, zelf ben ik niet zo'n TikToker hoor. Dus je kan me daar zeker niet op terugvinden. Waar je me wel op kan terugvinden is op Instagram. Je kan me altijd eventjes volgen. Namelijk TroyDB. Daar kan je me op volgen. Ik herhaal, TroyDB. Even opzoeken op Instagram en dan zou ik het leuk vinden als je me gaat volgen. Soms heb ik wel eens van die plaatjes dat ik denk van nou, dat past nog wel of dat past net niet. En vaak heb ik van die platen, ik maak best wel een lange afspeellijst van oh, dit is leuk, dat is leuk, dat is leuk, dat is leuk. Nou, dan heb ik ondertussen al een uur aan muziek en dan moet ik daar tussendoor ook nog wat praten. Dus nu had ik dat een aantal weken terug had ik dat ook. En die liedjes die spaar ik uiteindelijk allemaal op. En als ik dan een keer denk van nou, nu is het eens een keer tijd om een plaat die ik had uitgekozen, om die eens te gaan draaien. Nou, dus heb ik ook vandaag een plaatje meegenomen van Dot en Charlotte Harling. Namelijk Feel the Passion. Dat is echt zo'n plaatje dan, ja, super lekker deuntje. Maar nooit de tijd voor om hem

Free Your Mind hier op Radio Gouwestad. We gaan door met een van mijn favoriete artiesten. En die maakt ook gewoon lekkere muziek, toch? Gewoon zo'n irritant deuntje. Nou, dat vind ik het allerlekkerste wat er is. Zonder andere ook deze. Je hoort hem al. I Want You van La Fuente. En van Vlam, hoor.

Deep Inside of, of Me hier op Radio Gouwe Stad. We gaan hem afsluiten. We zijn bijna tot het einde van dit programma gekomen. Ik wil je hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze uitzending. Ik waardeer het echt enorm. Je kan het uiteraard terugluisteren op radio, op rtvgouwestad.nl. Programma Nightflow.

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
0: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Een goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkroots door te ontdekken voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. De techniek wordt vanavond verzorgd door John Goedkoop. Ik heb één cd bij me en een gedeelte van een mooi live concert. De cd is afkomstig van de Amerikaanse singer-songwriter Michael Hurley. En is getiteld Broken Homes and Gardens. En het is ondertussen wel zijn laatste cd. Dat kan ik u met een gerust hart vertellen. Want John Hurley die is op 1 april vorig jaar is die overleden. Maar heeft wel dit mooie album achtergelaten. Het album is getiteld, zoals ik al zei, Broken Homes and Gardens. En dit nummer is getiteld Indian Chiefs and Hula Girls. Nou, die Indian Chiefs die kan je op het vasteland van de Verenigde Staten tegenkomen. Maar de Hula Girls, daar moet je volgens mij toch echt voor naar Hawaii. Wat je er trouwens ook helemaal niet tegenkomt, in het wild in ieder geval niet. Je moet er echt voor naar een dierenpark, zijn apies. En daar heeft hij denk ik zijn volgende nummer op gebaseerd, The Monkey van Michael Hurley.
1: There's a monkey sitting on an old tree stump with the telescope

0: Als je allemaal maar tegelijk eindigt, dan is het helemaal goed met een band. Dit nummer De Monkey, dat gaf weer een mooie beschrijving van wat ze over dat beest allemaal wilden vertellen. Wie doen er allemaal mee op dit album? Nou, uit het verhaal wat ik heb kunnen vinden is in ieder geval een aantal mensen waarmee die al jaren samengewerkt heeft. En ook dit album, dat is in 2025 uitgekomen is. En dat is eind 2025 is het afgemaakt en 4 maanden later is hij overleden. En dat is wel heel erg jammer, want we missen daardoor iemand die zeer originele nummers weet te schrijven. De vier vaste mensen die eigenlijk bijna het hele album door zijn begeleiding doen, dat zijn Luke Idesti op de bass, Rachel Bloomberg op drums, Nate Lombard op bells, tenorsax en Cathy Kleben op zang. En datzelfde kwartet doet ook op de Monkey mee. Maar in het volgende nummer, daar staat maar 1 persoon bij, en dat is Sarah Ellingworth op zang. En gelukkig dat Michael Hurley zelf ook zingt en gitaar speelt, want anders zou het wel heel erg kaal worden. I'll Walk With You. Misschien zal dat slaat op dat nummer van Eva Cassidy, Walking By Midnight. En dat kan me voorstellen dat je nou graag met hem meeloopt. I'll Walk With You.
1: Walk with you till the morning slows me down. I walk with you till it's over, my friend.

Walk With You. En dat is natuurlijk iets wat altijd heel erg aan te raden is. Lekker een stukje gaan lopen en dan iemand erbij waar je lekker tegenaan kan kwekken. En vandaag of zo, en waarschijnlijk morgen ook nog, moet je er wel een beetje bij oppassen. Want het is wel ontzettend bloedheet, zouden ze zeggen. Bij mij was het om een uur of zes was het in de schaduw voor buiten 36 graden plus. Is iets boven de 36 graden. En dat is voor Nederlandse begrippen wel heel erg warm. Maar ja, aan de andere kant, tijdens mijn vakantie die ik gehad heb in juni, heb ik één dag gehad dat we in de schaduw 46 graden hadden. Dus wat klaag ik helemaal. Je kan je natuurlijk ook afvragen van, als je dus in de Verenigde Staten bent, hoe zou het in New Orleans zijn? Zouden ze daar ook zoveel last hebben van de hitte? Nou, ik denk het wel, want je hebt dan dus niet alleen de warmte, maar ook dat verdampende water wat ervoor zorgt dat de luchtvochtigheid heel erg hoog is. En dan loop je de hele dag, ganselijke dag, loop jij de... Nee, ik mag niet zeggen de pestpok, dat mag ik niet zeggen. Nee, maar ik bedoel het wel. Te rotte zweten in ieder geval. En daar gaat misschien dit nummer over, maar ik denk dat het over iets anders gaat. Wat zich in 1961 afgespeeld heeft in New Orleans.

Americana muziek van de singer-songwriter Michael Hurley, helaas overleden. En dit was zijn laatste album, Broken Homes and Gardens. En we gaan naar Schotland, want daar komen we Celtic rock komen we tegen. En die Celtic rock die wordt uitgevoerd door de band Wolfstone. En die hebben opgetreden in het Arsenaal Theater op donderdag 1 april 2004. En dan moet ik mijn mond gaan houden, want we hebben nog maar precies de tijd om deze track te laten horen. Live Wolfstone.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer. En tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Lars Melietzen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven, zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!